0: paleis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: doen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet een hele commissie komen, die kan in het uiterste geval.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. En de TBS-kliniek in Almere krijgt een nieuwe directeur die de uitbreiding in goede banen moet leiden.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, we zijn weer wakker, 2 minuten over 6 en welkom bij Flevoland is wakker.
1: Nou, zo wakker ben ik niet. Ik kreeg een waarschuwing van mijn nieuwe auto.
4: Van je auto?
1: Ja.
4: Dat moet je uitleggen.
1: Slaperigheid geconstateerd bij de bestuurder. En ik moest pauze gaan houden. Maar ja, ik zat midden op de snelweg. Dus dat ga ik nu maar niet doen. Lijkt me niet zo verstandig.
4: Dus jij hebt een cameraatje op je gericht.
1: Ja.
4: Die kijkt naar je oogleden.
1: Ja,
4: en dan
1: ik denk het.
4: Brengt jouw merk
1: verslag. Hij had wel gelijk, hoor.
4: Oh?
1: Hij had wel gelijk. Ik dacht, nou, ik ben niet helemaal fris nog. Maar goed, flink wat thee erin. En dan gaan we de ochtend wel doorkomen.
4: Ja, of was je nog laat opgebleven om alle beelden van Maxima te bekijken?
1: Nee, ik heb naar Paulien Cornelissen. Er werd als eerbetoon aan haar een show van haar herhaald.
4: Ja, op de plek waar anders de slimste mensen hadden.
1: Ja. Dus dat heb ik gekeken. En
4: dat is wel
1: bijzonder verdrietig nieuws gisteren.
4: Nou, schrok er gewoon van.
1: Ja, zeker.
4: Ja,
1: over alle mensen natuurlijk.
4: Ja.
1: We hebben het ook over Maxima inderdaad. Daar begon jij over.
4: Ja, nou, in dit programma, het is gisteren gebeurd. Maar je hebt nog wat van ons tegoed. Het gesprek bij de jongeren in kerkcentrum De Poort. Daar kwamen we gisteren op het einde van de dag niet meer aan toe. Dat gooi je straks.
1: Ja, we gaan eens even lekker gezellig terugblikken op dat koninklijk bezoek. Urk dus.

0: Shotgun van George Ezra. Het is 6:06. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Zullen we nog even nagenieten van het koninklijk bezoek gisteren aan Urk. Koningin Maxima bezocht in 1,5 uur 4 adressen. Een woonzorgcentrum, een modern visserstechniekbedrijf en een jongerencafé.
0: Ja, en ze sloot haar bezoek af in kerkelijk centrum De Poort. En daar sprak koningin Maxima met een groepje jongeren.
2: Sjoerd Bakker, jongerenpastoor. Ja, u heeft net met koningin Maxima gezeten. Hoe was dat?
3: Ja, heel bijzonder natuurlijk. Dit maak je niet iedere dag mee. En ja, mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens. En van tevoren hadden we allemaal instructies gekregen. Wat mochten we wel doen, wat mochten we niet doen. Wij hadden de opdracht gekregen om een geloofsgesprek te voeren met jongeren. En de koningin zou vragen stellen. En we mochten niet zelf vragen stellen. Nee hoor, daar hield ze zichzelf niet aan. Zij pakte ook een fotokaart. Zij deed mee aan het gesprek. En dat vond ik wel heel erg leuk, ook voor de jongeren.
4: Ja, van boosheid of iets die jullie ook regelt. Maar wat zijn die andere dingen?
5: De verleidingen?
4: Ja, dat jullie je echt verdrietig maken.
2: Wat betekent dat nou voor de kerk hier dat zij nou hier juist een bezoek aan wil brengen?
3: Ja, het is ook echt een persoonlijke wens van haar geweest. Of ik iets wou vertellen over het werk wat ik hier doe. En ook daar jongeren in mocht betrekken. En de koningin had zelf echt aangegeven, ik zou heel graag ook in een kerk met iemand in gesprek willen gaan. En toen is de gemeente bij mij gekomen. En ja, wij vonden dat wel een heel erg mooie gelegenheid.
4: Ja, we kunnen ook nog met heel veel mensen eromheen. En ook zelfs deze hele mooie kerk eromheen. Ook onszelf eenzaam voelen.
3: Ja, wat ik heel erg mooi vond is dat de koningin, die gaf de jongeren ook zelf iets persoonlijks mee. Ze zei ook van, nou, het is heel erg moeilijk om hulp te vragen. Maar doe dat gewoon. Hè, ook in zo'n gehechte gemeenschap als Urk. We kunnen het wel eens binnenhouden. Ik kom dat ook tegen in mijn werk als jongerenpastoor. Dat heel gauw de dingen nog binnen huis worden gehouden. Terwijl eigenlijk hulp nodig is. En zij gaf dat ook aan van, jongens, vraag om hulp.
2: Het bijzonder is dat dat ook nog weer van de koningin komt, zulke mooie woorden.
3: Ja, ik zou zeggen, als de koningin dat aangeeft, dat heeft dan natuurlijk nog wel wat extra cachet. Dus, ja.
1: Het verslag was van Tom Brogge.

0: Mariah Carey, Without You. Nou, zullen we eens even naar wat weerzaken van deze... Wat zijn we? Donderdag. Ja, we hebben natuurlijk heerlijke dagen achter de rug.
1: Ja, maar dat is voorbij, Jolien.
0: Is het voorbij?
1: Ja, nou, is het nu meteen ook herfstweer, Donnie?
2: Nou, nee, dat valt op zich wel mee, hoor. Maar die 25 graden, die gaan we niet meer halen. Maar nog steeds is het aangenaam warm vandaag, hoor. Met vanmiddag temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Met name in de ochtenduren nog wel kans op een enkele bui. Maar in de middag hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En er waait daarbij dan een matige westenwind. Ja, in de avond en komende nacht is het dan ook wel vrij rustig weer. De wind houdt zich ook aardig koest. En met opklaringen erbij kan er ook vrij gemakkelijk mist gaan ontstaan. Dus zeker vrijdagochtend, als je er dan vroeg uit moet, is het toch even verstandig om extra daarop te gaan letten. Ja, en de komende dagen is het eigenlijk dus vrij rustig weer. Met in de middag vaak dus die zonnige periode met temperaturen rond een graad of 20. In de avond en in de nacht kan er dan dus wel die hardnekkige mist ontstaan. Dus dat is wel iets om de komende dagen rekening mee te gaan houden. En dat wisselvallige herfstweer, dat lijkt echt pas iets te zijn voor in de loop van volgende week. Dus voorlopig kunnen we hier toch nog wel aardig van genieten.
1: Dankjewel, Donnie de Koning van Weerplaza.
0: Nou, kijk eens aan. Ach, dan blijven we maar genieten. Zometeen gaan we naar het Emmeloord in Emmeloord.
1: Ja.
0: Er is een bijzondere glijbaan geopend.
1: Hij is mooi.
0: Wat er bijzonder aan is, dat hoor je na de muziek van Bruno Mars. All My Soul.

0: Nou, dat is niet heel rustig wakker worden, maar het is wel lekkere muziek.
1: Feest in het Emmelerbos in Emmeloord gisterenmiddag.
0: Ja, de speeltuin daar heeft nu een glijbaan die kinderen in een rolstoel ook kunnen gebruiken.
2: Ja, hey.
3: Ja! De rolstoelglijbaan is geopend.
4: Yes. Een van de mensen in de rolstoel die er vanaf is gegaan is Mariska van Dokkum. Hoe was het?
5: Leuk.
4: Ja?
5: Ja, leuk.
4: Want hoe leuk is het voor, ook voor kinderen om op die manier toch mee te kunnen doen in een speeltuin als dit?
5: Ik denk echt hartstikke leuk. Want dan voelen ze zich ook dat ze, ja, hoe noem je dat? Dat ze gewoon mee kunnen doen, ja, zeg maar.
4: Dus dat iedereen door elkaar kan spelen. Kinderen met en zonder een handicap.
5: Ja, zo zie je, zo is het fijner als je geen niet echt een verschil ziet. Dat vind ik veel leuker.
4: Ja. Nou, er zijn nog meer aanpassingen gedaan in deze speeltuin in Emmeloord. Maar de aandacht gaat toch wel naar de rolstoelglijbaan, waar jij dus nu net van afging. Ja, wat voor ervaring heb je daar nou mee?
5: Ah, je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
4: Ga je niet te snel?
5: Jawel.
4: Ja?
5: Ja?
4: Maar dat hoort ook zo.
5: Ja, dat hoort zo. Ja. Natuurlijk.
4: Ja, je straalt, je geniet.
5: Ja.
4: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
5: Ja, dat is hartstikke fijn.
4: Ja, dat kan ik aan je zien. Nou, geniet er nog even van.
5: Dankjewel.
4: In deze speeltuin tref ik ook Rebecca Gerritsen van Stichting Het Gehandicapte Kind. Hier zijn we in een speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Maar wat zijn de kenmerken dan van zo'n speeltuin?
6: Dat zie je bijvoorbeeld aan hier achter mij een nestschommel. Dat is een schommel waar kinderen met een beperking ook in terecht kunnen. En kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Maar ook daaronder is er gewerkt aan de toegankelijkheid door de matten die daaronder zijn neergelegd. En wat het mooie is dat het niet altijd meteen de toestellen zijn. Maar dat ook de paden eromheen toegankelijk worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld. Dat er soms ook iets gedaan wordt om voor kinderen met een visuele beperking om het beter zichtbaar te maken. Het zijn allemaal voorbeelden zodat je ervoor kan zorgen dat die drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. En kinderen met een handicap niet aan de zijlijn staan toe te kijken, maar echt mee kunnen doen.
4: Ja! 200 gemeentes in Nederland met speelplekken zoals hier in Emmeloord. Marcia van Werven van Jantje Beton. Hoe staat het in Flevoland?
7: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Dat betekent dat dit soort plekken, gelukkig zien we die in meerdere gemeentes in Flevoland. Alleen, er is er nog één die het niet heeft.
4: Welke is dat?
7: Dat is Zeewolde. Dus ja, we roepen hierbij natuurlijk dan ook Zeewolde op om wel zo'n fijne samenspeelplek te gaan maken.
4: Maar hebben jullie contact met Zeewolde om toch hun te stimuleren om dit soort speelplekken wel te realiseren?
7: Nou, wat je natuurlijk al zei, hè, 200 gemeentes wel met een plek. Dat betekent ook 142 nog niet. Superbelangrijk dat we ze hebben. En alle gemeentes, dus ook Zeewolde, hebben we één op één benaderd om ook aan te geven, we hebben een samenspeelfonds. Daar kun je een subsidie aanvragen om ook zo'n mooie plek te maken. En kijk hoe belangrijk het is, dus ga ervoor.
4: Maar stel, Zeewolde zou daar ja tegen zeggen. Wat zou dat betekenen dan voor Flevoland als provincie in vergelijking met de rest van Nederland?
7: Dan zijn jullie op dit moment, het ligt aan de snelheid natuurlijk, de eerste provincie waarbij alle gemeentes een samenspeelplek hebben. Maar jullie worden op de voet gevolgd door onder andere Drenthe. Dus ik zou tegen Zeewolde zeggen, ga ervoor en lekker vlot.
1: Als laatste was dat directeur Marcia van Werven van Jantje Beton in een bijdrage van Mark.

0: Manic Monday van de Bengals. Het is 7 minuten voor 6:30. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrekken en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandige is, kan er een hoge naheffing volgen voor de werkgever. Nou, het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor allerlei naheffingen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen: ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze: dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: Ja, hij streeft ernaar de minister om de wet in 2028 in te laten gaan. Er zitten we nog een jaar. Ja, dus pas zit nog een jaar tussen natuurlijk. Ja.
0: Dan de kranten van deze donderdag 1 oktober. Die schrijven natuurlijk op de voorpagina allemaal over het overlijden van Paulien Cornelissen. Unieke observator van onze taal, staat voorop Trouw. NRC schrijft: ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld. Het Algemeen Dagblad: ze was blij met elke opnamedag. Dan gaat het natuurlijk over de slimste mens, droogkomische duizendpoot, ingehaald door de dood. De Volkskrant: dag Paulien. Cabaretier, columnist, schrijver, taalvirtuoos en juryvoorzitter. Paulien Cornelissen was in haar originaliteit en veelzijdigheid ongeëvenaard. En de Telegraaf: Paulien Cornelissen raakte miljoenen met taal en humor. Mooie woorden voor Paulien Cornelissen, helaas veel te vroeg overleden.
1: Amsterdamse musea die hebben de eerste helft van dit jaar minder bezoekers getrokken. 5,2% minder in vergelijking met dezelfde periode van 2025. Dat kun je lezen in het Parool. Bezoekers zijn korter in de stad en geven minder geld uit. En jij en ik kunnen nu lekker rustig schilderijen kijken.
0: Schilderijen kijken?
1: Ja, of iets anders in een museum, als het niet zo druk is.
0: Oh, ik zou zeggen, ja, nou, dan moet ik zeggen, ik hoef ook niet per se naar Amsterdam. Dus ik snap het in die zin wel.
1: Er hangen wel heel mooie schilderijen.
0: Ja, maar dat heb je ook in Den Haag en in Maastricht. Dus ja, ik snap het wel. En minder geld uitgeven, ja, nou ja, goed. Maar dit wilde Amsterdam toch? Minder drukte in de stad?
1: Nou, krijg je het.
0: Ja, dus dan is het weer niet goed. Ik snap het niet hoor.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. Dat staat in de nieuwe regels van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De voetbalclub ligt tussen woonwijken in. De club is teleurgesteld over de regels. Die gaan ten koste van de sfeer, schrijft de club op de website. Saskia Capello begint in december als de nieuwe algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek in Almere-Buiten. Ze volgt een interim-directeur op. Dienstvoorganger vertrok na meningsverschillen. Capello wil zich focussen op uitbreiding en beter personeel. De Oostvaarderskliniek kwam eerder negatief in het nieuws door relaties tussen therapeuten en patiënten en door drugsmisbruik. Volgens de dienst justitiële inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk en er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten en dat moeten er bijna 180 worden. En 2 maanden na de start heeft de nieuwe voetbalclub het Carveel 27 in Lelystad al een wachtlijst. De club speelt zonder competitie. Er zijn plannen om de club uit te breiden. Oprichter Niels Eikema.
2: Ja, het is ontzettend populair. En ben ik eigenlijk wel, dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk. Dat het zo, dat er zoveel animo voor is. We hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen. Maar daar gaan we wel ruimte voor creëren.
1: En hier hoor je zo meteen nog veel meer over.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend kan het regionaal nog eventjes regenen, maar al snel wordt het droger en komt de zon er ook echt wel vaker bij. In de middag hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en slechts lokaal nog een enkele bui, bij temperaturen van zo'n 19 of 20 graden en een matige westenwind erbij. De komende dagen is het droog en in de middag vrij zonnig, maar in de ochtenduren kan er hardnekkige mist ontstaan. Het is namelijk vrij rustig weer met ook weinig wind. Daardoor kan het in de nachten aardig afkoelen naar een graad of 10, terwijl het overdag nog wel zo'n 20 graden kan worden.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Running in the Family van Level 42. 7:07 is het.
1: Een voetbalvereniging zonder competitie, strijd op het veld of zonder druk op de spelers. Dat is het idee achter de nieuwe voetbalclub, het Carveel 27 in Lelystad.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Gewoon lekker samen voetballen, niet te moeilijk doen. Niet te veel druk leggen op winnen. De club bestaat nog geen 2 maanden en groeit nu al bijna uit zijn voegen, ziet initiatiefnemer en coach Niels Eikema.
2: Ja, het is ontzettend populair en ben ik eigenlijk wel, dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk, dat het zo, dat er zoveel animo voor is. Achter me zijn nu 30 kinderen aan het trainen en we hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen. Maar daar gaan we wel ruimte voor creëren. Dus daar zijn we nu mee bezig en dat hangt eigenlijk allemaal een beetje samen met ouders die ook willen en kunnen helpen. Dus hoe meer ouders te helpen, hoe meer kinderen we ook terecht kunnen.
3: In tegenstelling tot veel andere clubs, hier geen coaches met prestatiedruk.
2: Ja, we doen meestal even een korte warming-up. En dan doen we een kleine ademhalingsoefening om de kinderen iets rustiger te krijgen. En een beetje een yoga-oefening, zodat ze een beetje aarden. En een beetje in hun lichaam komen. En daarna doen we wat penalties en daarna een kort partijtje.
3: En juist de nadruk op dat plezier blijkt een succes voor de trainende voetballers.
4: Nou, andere clubs die hebben een lange wachtrij. En de meeste trainers zijn daar niet zo aardig.
5: Ik vind het hier gewoon veel fijner dat het hier groter is. Omdat hier zijn leuke trainers. En dan bij het begin mag je gewoon even lekker, kan je gewoon lekker even zelf oefenen. En dat vind ik gewoon heel fijn.
3: De kinderen trainen 1 keer per 2 weken op een veldje in de gelijknamige Lelystadse wijk Carveel. Nu, 2 trainingen later, is de club al helemaal omarmd door de buurt. Onder wie ook Carveelbewoner Arie Kampen.
6: Absoluut, ja. Het is echt een club van het Carveel. Dus het is schitterend om dat met de jeugd te zien. En ja, activiteit in de buurt is natuurlijk altijd goed. Met name in deze buurt, daar gebeurde erg weinig. En ik vind dat een heel positief iets. En er is hier aan de andere kant van de bosjes is ook nog een Jeu de Boelbaan gekomen. Dat zijn gewoon dingen, die heb je nodig in de wijk. Ik ben daar groot voorstander van.
3: De nabijwonende toeschouwers hebben dan ook al hoge ambities.
6: Ja, we bouwen volgend jaar hier een tribune, dan komt het helemaal voor elkaar.
3: Ik hoorde net wel wat uitzichtbelemmering door het publiek, hè?
6: Ja, dat wel. Ja, die moet je gewoon even wegsturen. Maar dat regelt zichzelf straks, hoor.
1: Volle plannen dus in de Lelystadse wijk het Carveel. Je hoort een verslag van Jannick van der Wouw.
0: Ja, je moet natuurlijk wel goed zicht hebben, hè, op de voetballetjes. Tuurlijk, maar heerlijk. Ja, ik herken het wel. Alle 3 mijn zonen hebben op voetbal gezeten.
1: En
0: ze hadden alle 3 een hekel aan trainers die de focus legden op winnen.
1: Oh.
0: En dan kwamen ze thuis. En ik vroeg ook nooit en gewonnen. Ik vroeg ook altijd van, nou, hebben jullie lekker gespeeld? Ik ben lekker gespeeld. Het was een leuke wedstrijd.
1: Ja,
0: maar je hebt van die trainers winnen. Dat is ook voor de sfeer niet zo leuk.
1: Stond hun tegen.
0: Ja, daar hadden ze niks aan.
1: Hadden wij geluk. En wij hadden trainers die wisten het midden te vinden tussen dat het gezellig bleef. Maar er was ook 1 competitie. Ja, toen waren die andere ploegen zo slecht. Toen dreigden ze kampioen te worden en toen werden ze het ook.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: Was ook leuk.
0: Ja, natuurlijk is dat ook een keer leuk. Maar het plezier moet toch voorop staan. Nou, dat gebeurt hier dus volop.

0: Sven Julé, Somebody New, 6:15. Zometeen wat zaken die gisteravond op radio en tv waren.
1: Paulien Cornelissen zal natuurlijk in veel programma's.
0: Werd bij stilgestaan inderdaad. Dit zijn de Bee Gees.

0: To Love Somebody van de Bee Gees. Wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Veel programma's die stonden stil bij het overlijden van schrijver, cabaretier en natuurlijk ook taalfanaat Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Cornelissen is nu bijna elke dag op televisie te zien bij De Slimste Mens. Presentator Herman van der Zandt werkte met haar samen en vertelde daarover in het programma Met het oog op morgen.
2: Ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onbehandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van de opnames van De Slimste lopen niet. Dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan.
1: Hij vertelde wat zij voor hem betekende.
2: Het was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Dat, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toekte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat. Ze daagde me uit.
1: In het televisieprogramma Eva vertelde actrice en schrijver Maaike Meijer dat ze grote bewondering voor Cornelissen had.
3: Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest. In alles. Dus ook in dat werk. Wij zijn samen. Wij zijn allebei uitgever van ons eigen boek. Dat heb ik van haar geleerd hoe ik dat moest doen. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar we zijn daarin ook. Heb ik van haar zo geleerd om hoe je woorden moet vangen en hoe je kan kijken.
0: Ja, dan andere zaken, die waren er ook natuurlijk. In Pauw en de Wit ging het over de rijksbegroting. De afgelopen dagen spraken premier Jette en minister van Financiën Heijnen met verschillende partijen in de hoop steun te vinden. Volgens bronnen rond de coalitie heeft het kabinet voor een middenweg gekozen. Is er geen keuze voor links of rechts gemaakt. Nou, JA21-leider Joost Eertmans die vindt dat geen goed idee.
4: Ik heb altijd gezegd, als je links en rechts tegelijk tevreden wil houden, dan gaat er iets niet goed. Want dat zijn tegengestelde belangen, wensen. Wij willen minder asiel, zij willen meer asiel. Zij willen meer uitgeven, wij willen minder uitgeven. Ze willen hogere lasten, wij willen lagere lasten. Dus dat is zo tegengesteld dat je kunt het wel in een droom bedenken. Maar uitvoeren gaat.
0: SGP-leider Christoffer is het met Eertmans eens.
5: Wij trekken niet voor niets behoorlijk veel samen op. Ja. Maar dit hebben we gelijk gezegd. Dat kan niet dat je beide kanten op gaat. En waar het eigenlijk op neerkomt, is wel laat je de lasten terechtkomen. Laat je dat neerkomen bij ondernemers, bij gezinnen. Of laat je de staatsschuld inlopen. Of kijk je binnen het hek van de huidige overheidsbudgetten. En kijk je of je daar een beetje terug kunt roeien. Dat is het verschil tussen links en rechts.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de musical Voor Haar. Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid die kregen al een eigen musical. En nu is het de beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed ruim 40 jaar geleden. Hij was pas 44 jaar. Regisseur Michiel van Erp kent zijn werk goed.
6: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden, dat Frans Halsema die komt. Niet letterlijk, maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
0: Nee, niet letterlijk, nee.
1: Nee, maar toch. Op toneel kan alles jullie.
0: Ja, dat is waar. Nee,
1: je kent misschien de uitdrukking.
0: Dat is magie genoeg.
1: Deus ex machina. Nee. Oké. Zijn favoriete nummer van Erp dus is elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Het is een nummer voor in de nacht.
6: Als werkend mens en dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet er mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.

0: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
1: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. En ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. En de TBS Kliniek in Almere krijgt een nieuwe directeur die de uitbreiding in goede banen moet gaan leiden.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
10: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
9: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
11: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
9: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, die Batavia die was naar Amsterdam vertrokken. Die moet ook een keer terug.
7: Ja, en dat gaat vandaag gebeuren.
12: Ja.
7: Dat is een feest. En onze verslaggever die is daarbij en die hoor je zo meteen.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder.
14: Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Jamie Lydell, 7:08. Hij zingt over Another Day. Nou, wat voor dag. Een heel belangrijke dag.
1: Ja, voor de Batavia. De replica van het VOC-schip keert terug naar Lelystad. Maar dan op een ponton, moet ik zeggen, en in een stallage.
0: Ja, de afgelopen 1,5 week lag de Batavia bij een scheepswerf in Amsterdam. Nou, het schip vertoont houtrot. Door de Batavia in zo'n stallage te zetten, kan de replica op land worden geplaatst, waardoor die behouden kan blijven. Ja, feitelijk is het vandaag dus de allerlaatste keer dat je die Batavia op het water kunt zien. Verslaggever Maria Bakker die staat op de werf in Amsterdam. Maria, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jolien.
0: Wat zie jij daar?
2: We staan hier we staan in een hele donkere haven. Ik vind het heel surrealistisch om te zien. We staan naast de Batavia. En daarnaast ligt een heel groen, modern schip. En aan de overkant zien we Amsterdam. Hele moderne gebouwen. En er komt een enorm cruiseschip voorbij. En een heel wit, enorm groot cruiseschip. Het is hier donker en je ziet alleen de lichtjes van alle schepen. En de Batavia ligt daar eigenlijk in het donker een beetje stil te wezen. En naast me staat de directeur van Museum Batavialand, Arianne Hoog. Ja. Hoe is het om haar nu zo te zien? Het is een vrouw, hè?
3: Ja, echt fantastisch. Het is natuurlijk eigenlijk precies wat je zegt, ook wel surrealistisch. Omdat hij dus nu weer teruggaat naar Lelystad, op het ponton. Nadat hij hier dus echt in eerste instantie in de stoel is gezet. En nu weer teruggaat naar Lelystad. Ja, het is echt heel mooi. Ja.
2: Jezus zegt een stoel, maar een stoel is eigenlijk een metalen constructie van hoeveel ton?
3: Ja, van een hele hoop ton, precies weet ik het niet.
2: Of 28?
3: Ja, klopt inderdaad. Maar het is inderdaad een constructie waarin hij dus nu neer is gezet, zodat hij uiteindelijk ook op het land kan staan en daar permanent gaat blijven.
2: Ja. Ja. Want wat was hier ook alweer aan vooraf gegaan? 2 weken geleden kwam het schip hier aan. Ja. Niet om op te knappen, hè? Maar wat gingen ze hier doen?
3: Nou ja, wat we hier gedaan hebben is dus eigenlijk gewoon gezorgd dat hij dus voorbereid wordt om op plan te komen te staan. Dus wat er gebeurd is in eerste instantie is hij in dat frame, zoals wij dat noemen, de stoel gezet. Ja. Eronder zit een ponton. Uiteindelijk is het schip ook omhoog gekomen op het ponton. En dat zie je dus hier nu ook. En dus dat het dus uiteindelijk op het land gezet kan gaan worden. Mm. En wat natuurlijk gewoon heel belangrijk, er is al wel wat gedaan aan wat schoonmaakwerk. Dus bijvoorbeeld alle kokkels zijn van het schip af. Ja. En daarna wordt hij dus nu, vandaag, wordt hij dus teruggebracht. En komt hij uiteindelijk morgen echt op het land. Ja, het is echt een enorme, unieke operatie. Mm-hmm. Waar heel veel bekijks van is. En heel veel mensen ook allerlei vragen hebben. Maar ja, echt ook een fantastische, maar wel een hele unieke operatie.
2: Ja. Ja. Vorige week donderdag zagen we inderdaad dat hij in een dok 9 meter diep lag. Ja. En in ongeveer 8 tot 9 uur tijd ging het water weg. En zag je ineens dat hij inderdaad op die constructie, op die stoel stond. Ja. En toen zagen we inderdaad allemaal kleine kokkeltjes, mosseltjes erop. Ja. Die zijn eetbaar volgens mij. Niet?
3: Laat je zeggen, deze niet. Maar nee. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk eraf gevallen. En ook uiteindelijk, dan zijn ze niet meer levend. Nee. Maar wat het natuurlijk gewoon is dat het, doordat de Batavia zo lang in het water heeft gelegen, is dat er ook allemaal aangegroeid. Het is ook niet goed voor het hout. Vandaar dat het er nu ook allemaal afgehaald is. Ja. Uiteindelijk is het levend materiaal wat ook weer levend maakt. Ja. Maar dus dat is er afgehaald. En daarmee maak je dus nog beter dus de romp zichtbaar van de Batavia. Ja. En inderdaad, wat u zegt, we zijn vorige week is daar die hele operatie geweest. Wat ook echt uniek was. Enorm precisiewerk. Nou ja, u heeft het ook kunnen filmen. Ja. Dat het water naar beneden ging. En dus de constructie zichtbaar werd. Ja. En in de tussentijd zijn er door de mensen heel veel nog extra stabiliteit neergezet. Dat is de afgelopen tijd hier gebeurd. Je ziet er ook heel veel planken en andere zaken tussen. Ja. En nu gaat hij dus terug naar Lelystad.
2: Ja. Ja. En hier is verder niks.
3: Onder ideale omstandigheden, moet ik wel zeggen.
2: De kokkeltjes zijn er dus wel afgehaald. Ja. Maar verder is hier niets aan renovatie gedaan. Want dat gebeurt straks allemaal in Lelystad. En daar kunnen de mensen ook bij zijn, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Dus men kan het vanaf een afstand gaan bekijken. In eerste instantie. Want dat is ook eigenlijk het plan. Eerst zorgen dat hij dus netjes in die constructie staat. Dat we hem op het land hebben. Waardoor we het gewoon makkelijker kunnen gaan beheren en onderhouden.
2: Ja. Ja. Hoe laat... het lijkt net alsof die hier nog heel lang blijft. Maar de vlaggen die wapperen al... Hij gaat bijna weg.
3: Ja, klopt. Ja, het is echt een unieke een moment. Ongeveer 8 uur vertrekt hij inderdaad. Ik zag al de slepers komen. Want het wordt dus door 2 sleepboten wordt hij dus weer richting Lelystad gevaren. In eerste instantie weer over het IJ, langs dus het Centraal Station. En dan richting dus de sluizen. En dan gaat hij in de grootste sluis, wordt hij er weer doorheen getrokken. Dan gaat hij weer onder de brug door. En dan weer over dus het Markermeer, langs Pampus, richting Lelystad. Het is nog een enorme lange tocht.
2: Ik ben benieuwd of veel mensen gaan kijken. Want het is nu nog droog. Maar de eerste druppeltjes vallen nu.
3: Ja, klopt.
2: Er komt een enorme bui aan straks.
3: Ja. Nou ja, we gaan het zien. We hebben met dus het begin, dus de tocht hier naartoe, hebben we ook gemerkt dat toch heel veel mensen kwamen kijken. Ook wel heel erg leuk. Dus al die ponten ook nog vaak nog toeterden. Omdat het natuurlijk gewoon echt een uniek iets is om te zien. Waarin je dus gewoon echt een heel oud schip weer voorbij ziet trekken door over het IJ. Ja, het is echt een uniek moment.
2: Een stijl van 1627 in het hele moderne Amsterdam, want tenminste, dit is het gedeelte wat wel heel modern is dan aan Amsterdam.
3: Ja, klopt inderdaad. En echt een authentiek schip uit het verleden, dat is gewoon door Amsterdam gaat met die hele moderne voertuigen. En eigenlijk ook wel interessant is om te zien, omdat dat natuurlijk gewoon eigenlijk de voorloper is van al die nieuwe boten en schepen.
2: Die hier om ons heen liggen, ja. Maar hoe voelt het voor u, laatste vraag, hoe voelt het om hier nou te staan?
3: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen. Niet meer in het water, maar over het water.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook wel, je sluit ook een tijdperk af. Maar er komt weer een nieuw hoofdstuk. Het is het eerste belangrijke stap in het nieuwe museum. Ja, en dat is natuurlijk ook echt een heel erg leuk en heel erg mooi. En heel veel mensen verheugen zich erop om de Batavia weer te begroeten. En dat hij weer terug is in Lelystad. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja.
2: Nou, we blijven het volgen de komende uur in de regen. Want het begint al iets harder te regenen. Dus dan nemen we een parapluutje mee en dan zien we jullie straks terug.
0: Zeg Marielle, ik heb nog even een vraag voor jou. Want je begon je verhaal met het benoemen van een heel groot cruiseschip. Even een gewetensvraag voor jou. Zou je nou, als je een reis mocht maken met een van beide schepen, de Batavia of met dat grote luxe cruiseschip? Wat is je voorkeur?
2: Ik heb vorige week het verhaal gehoord over hoe de Batavia zijn eerste en laatste reis heeft gemaakt. Dat is best wel een horrorverhaal. Ik moet het boek nog lezen, maar het schijnt geweldig te zijn. Maar toch, ik weet dat een cruiseschip ontzettend vervuilend is. Dus om die reden wil ik niet mee met een cruiseschip. En ik hou heel erg van zeilen. Dus ik zou toch zeker wel met de Batavia meegaan. En dan hopen dat ik geen muitende collega's heb. Die elkaar afmaken zoals op de echte Batavia.
0: Nee, dat moet je niet hebben.
2: 1627.
0: Maar we horen jou straks weer. Dankjewel. Want we gaan nu eerst naar het weer.
1: Met Floris Laveber. Goedemorgen, Floris.
4: Een hele goede morgen.
1: Ja, we horen onze collega's vanuit Amsterdam praten over buien die overkomen. Die zijn ook voor ons?
4: Inderdaad. Ja, momenteel hebben we te maken met een actieve regenzone die van zuidwest naar noordoostwaarts over de provincie heen trekt. Daarbij is het momenteel wel ronduit zacht voor de tijd van het jaar, met waarden ruim boven de 18 graden. En dat is ook een beetje de middagtemperatuur waar we mee te maken krijgen. De meeste buien verlaten wel het noordoosten van de provincie als het middag wordt. En daarbij blijft het zacht met weinig wind uit het westen.
1: En dan vanavond en vannacht?
4: Ja, vanavond klaart het wat vaker op vanuit het zuidwesten. Dan is het ook overwegend droog geworden. En er volgt dan een frisse nacht met minima iets boven de 10 graden. Kan er ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. En vanavond en vannacht is het sowieso rustig weer met weinig wind. Nou, rustig weer hebben we morgen ook. We starten wel met wat nevel of mist lokaal. Dat kan eventjes hardnekkig zijn tijdens de ochtendspits misschien. Maar in de middag volgt er een middag met veel zonneschijn. Het is droog weer en er komen enkele stapelwolken en sluierwolken voor. Opnieuw is het morgen behoorlijk warm voor de tijd van het jaar met 20 of 21 graden. En dat houden we eigenlijk ook in het weekend vast.
1: Oh, dan ook twintigers nog?
4: Ja, dan ook met twintigers. Ja, we zitten natuurlijk in de maand oktober.
1: Ja.
4: Herfstachtig gedraagt het weer zich de komende tijd allesbehalve.
1: Nee.
4: Want de komende periode profiteren we nog steeds optimaal van een hoger drukgebied. Dat brengt rustig weer met zich mee. En omdat de wind uit het westen blijft waaien, waait hij ook over een relatief warm Noordzeeoppervlak.
1: Oh ja.
4: Waardoor de temperatuur overdag op zo'n 20 of 21 graden uitkomt. Daarbij flink wat ruimte voor de zon. Maar 's ochtends vroeg moeten we ook rekening houden met enkele mistbanken.
1: Floris Laveber, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Never Tear Us Apart van INXS, 21 minuten over 7. Wat bericht uit binnen- en buitenland?
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam gisteren voor velen als een schok. Maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
2: Hij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
1: Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
0: Minister Buchholz O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. En bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die wordt niet door iedere makelaar gevolgd, zegt de minister.
3: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar ja, dat lukt maar steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het dan af zijn.
1: Een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog legt uit wat ze heeft bedacht samen met haar collega's.
4: Wat we hebben gedaan is zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Muziek van Luther Vandross, Never Too Much.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?

0: komen.
1: Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: De Batavia vertrekt over een half uur van Amsterdam terug naar Lelystad. Daar is het schip op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton. Dat wordt door twee sleepboten naar Lelystad getrokken. Hoe voelt directeur Ariane Hoog van Batavialand zich?
5: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
4: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerkfakkels en trommels zijn verboden. Dat staat in nieuwe regels van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De voetbalclub ligt tussen woonwijken in. De club is teleurgesteld over de regels. Die gaan ten koste van de sfeer, schrijft de club op de website. Saskia Capello begint in december als de nieuwe algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek in Almere-Buiten. Ze volgt een interim directeur op. Een dienstvoorganger vertrok na meningsverschillen. Capello wil zich focussen op uitbreiding en beter personeel. De Oostvaarderskliniek kwam eerder negatief in het nieuws door relaties tussen therapeuten en patiënten en door drugsmisbruik. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk en er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten. En dat moeten er bijna 180 gaan worden. En twee maanden na de start heeft de nieuwe voetbalclub het Carveel 27 in Lelystad al een wachtlijst. De club speelt zonder competitie. Er zijn plannen om de club uit te breiden. Dit is de oprichter Niels Eikema.
6: Ja, het is ontzettend populair en ben ik eigenlijk wel. Dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk. Dat het zoveel animo voor is. We hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen. Maar daar gaan we wel ruimte voor creëren.
4: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op de website en ook in onze app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
9: Verkeersinformatie. De eerste files zijn er alweer van deze donderdag. Begin op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette. 8 minuten. Komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 10 minuten. Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Utrecht ook 10 minuten. De N50 Emloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten. Andere kant op voor Kampen. 4 minuten. En de flitsers die jullie doorgeven, dat zijn steeds van die flitsers die kijken of de belasting is betaald voor de vrachtauto. En zometeen nog even terug naar Amsterdam, waar de Batavia bijna is vertrokken naar Lelystad.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: van Rosalyn. 8:08 is het.
1: Feest in het Emmelerbos in Emmeloord gisterenmiddag.
0: Ja, de speeltuin daar heeft een nieuwe glijbaan. En die kan ook gebruikt worden door kinderen in een rolstoel.
2: Ja, feest.
3: Ja! De rolstoelglijbaan is geopend.
4: Yes. Een van de mensen in de rolstoel die er vanaf is gegaan is Mariska van Dokkum. Hoe was het?
5: Leuk.
4: Ja?
5: Ja, leuk.
4: Want hoe leuk is het ook voor kinderen om op die manier toch mee te kunnen doen in een speeltuin als dit?
5: Ik denk echt hartstikke leuk, want dan voelen ze zich ook dat ze, ja, hoe noem je dat, dat ze gewoon mee kunnen doen, ja, zeg maar.
4: Dus dat iedereen door elkaar kan spelen, kinderen met en zonder een handicap.
5: Ja, zo zie je, zo is het fijner als je geen niet echt een verschil ziet, dat vind ik veel leuker.
4: Ja.
5: En,
4: nou, er zijn nog meer aanpassingen gedaan in deze speeltuin in Emmeloord, maar de aandacht gaat toch wel naar de rolstoelglijbaan, waar jij dus nu net van afging. Ja, wat voor ervaring heb je daar nou mee?
5: Nou, je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
4: Ga je niet te snel?
5: Jawel.
4: Ja?
5: Ja?
4: Maar dat hoort ook zo.
5: Ja, dat hoort zo, ja, natuurlijk.
4: Ja, je straalt, je geniet.
5: Ja.
4: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
5: Ja, dat is hartstikke fijn.
4: Ja, dat kan ik aan je zien. Nou, geniet er nog even van.
5: Dankjewel.
4: In deze speeltuin tref ik ook Rebecca Gerritsen van Stichting Het Gehandicapte Kind. Hier zijn we in een speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Maar wat zijn de kenmerken dan van zo'n speeltuin?
6: Dat zie je bijvoorbeeld aan hier achter mij een nestschommel. Dat is een schommel waar kinderen met een beperking ook in terecht kunnen. En kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Maar ook daaronder is er gewerkt aan de toegankelijkheid door de matten die daaronder zijn neergelegd. En wat het mooie is, is dat het niet altijd meteen de toestellen zijn. Maar dat ook de paden eromheen toegankelijk worden gemaakt. Voor kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld. Dat er soms ook iets gedaan wordt om voor kinderen met een visuele beperking om het beter zichtbaar te maken. Het zijn allemaal voorbeelden zodat je ervoor kan zorgen dat die drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. En kinderen met een handicap niet aan de zijlijn staan toe te kijken, maar echt mee kunnen doen.
4: Ja! 200 gemeentes in Nederland met speelplekken zoals hier in Emmeloord. Marcia van Werven van Jantje Beton. Hoe staat het in Flevoland?
7: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Dat betekent dat dit soort plekken, gelukkig zien we die in meerdere gemeentes in Flevoland. Alleen, er is er nog één die het niet heeft.
4: Welke is dat?
7: Dat is Zeewolde. Dus ja, we roepen hierbij natuurlijk dan ook Zeewolde op om wel zo'n fijne samenspeelplek te gaan maken.
4: Maar hebben jullie contact met Zeewolde om toch hun te stimuleren om dit soort speelplekken wel te realiseren?
7: Nou, wat je natuurlijk al zei, hè, 200 gemeentes wel met een plek. Dat betekent ook 142 nog niet. Superbelangrijk dat we ze hebben. En alle gemeentes, dus ook Zeewolde, hebben we 1-op-1 benaderd om ook aan te geven, we hebben een samenspeelfonds. Daar kun je een subsidie aanvragen om ook zo'n mooie plek te maken. En kijk hoe belangrijk het is, dus ga ervoor.
4: Maar stel, Zeewolde zou daar ja tegen zeggen. Wat zou dat betekenen dan voor Flevoland als provincie in vergelijking met de rest van Nederland?
7: Dan zijn jullie op dit moment, het ligt aan de snelheid natuurlijk, de eerste provincie waarbij alle gemeentes een samenspeelplek hebben. Maar jullie worden op de voet gevolgd door onder andere Drenthe. Dus ik zou tegen Zeewolde zeggen, ga ervoor en lekker vlot.
1: Oproep kwam van directeur Marcia van Werven van Jantje Beton. In de bijdrage van verslaggever Mark Bakker.

0: Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. Nou, dat gaat niet op voor Amsterdam.
1: Op een scheepswerf in Amsterdam, daar maken medewerkers de Batavia klaar voor de terugreis naar Lelystad. Afgelopen anderhalve week werd het schip klaargemaakt voor plaatsing op het land.
0: Ja, het is echt aftellen. Nog een kwartiertje, toch? Verslaggever Marielle Bakker.
2: Ja, het is inderdaad aftellen. Maar het lijkt nog heel erg rustig om me heen. We zijn even verplaatst op de lichtplaats. We stonden net naast de Batavia en toen was het nog donker en best wel stil en eigenlijk warm. En nu is het bijna licht en er is een enorme wind komen opzetten. Wat best wel spannend, denk ik, is straks voor de overtocht. Naast me staat Vera van Deursen, engineer, en weet alles over het project hier bij Dames Shipyard Repair van de Batavia. Ja, jullie hebben 2 weken de Batavia in jullie bezit gehad. Of in ieder geval een beetje te leen. Wat hebben jullie gedaan?
3: Ja, ze is hier gekomen. Toen was ze eerst afgemeerd op de lichtplaats en uiteindelijk is ze bij onze dok ingegaan. Er zit heel veel voorbereidend werk in, want hier heeft Niron de stoel gemaakt. En daar hebben we de Batavia afgelopen donderdag op gedokt.
2: Ja. Ja. De stoel, dat is een constructie van hoeveel ton?
3: Ja, dus tegen de 90 ton ongeveer. Ja,
2: en dat is nogal wat.
3: Ja, dat is nogal wat. Ja, klopt. Ja. Dus dat was ook wel een flink ding.
2: Ja. En wat doet die stoel dan eigenlijk, die constructie?
3: De constructie zorgt ervoor dat de Batavia goed wordt ondersteund. Ja. En daardoor veilig straks kan staan in Lelystad.
2: Ja, en dat was eigenlijk het belangrijkste wat hier moest gebeuren.
3: Ja, klopt. Ja, dus dat was eigenlijk voordat de Batavia hier kwam, zijn we daar heel druk mee geweest.
2: Ja. En waarom is de Batavia hier dan niet opgeknapt? Want dat is wat jullie met al die nieuwe schepen doen hier bij Dame in Amsterdam-Noord.
3: Ja, klopt. Wij hebben natuurlijk 4 dokken, maar ook andere schepen komen na de Batavia in het dok. Dus alleen de noodzakelijke werkzaamheden die voor het dok belangrijk waren, die hebben de timmermannen onder andere uitgevoerd. Ja. En daardoor konden ze weer verplaatsen hier naar lichtplaats 1. Daarom staan we daar nu hier weer.
2: Ja. Ja. En toen dat water vorige week donderdag dus wegtrok en dat je kon zien dat hij op die constructie stond, wat hebben jullie daarna gedaan? Want dat is nu een weekje geleden.
3: Ja, we hebben nog 2 voorste steunen hebben we nog verlengd. Om extra goed bij de boeg van het schip te laten passen. Dat is klaar, die zitten er nu ook op. Dus dat is mooi. En daarna is ze weer uit de dok gegaan, dus weer opvlotten. Ja. En hierheen verhaald. Ja.
2: En er zat ook lood in het schip, toch?
3: Ja, klopt. Er zat lood in het schip. Dat hebben de jongens van het schip zelf hebben die uit het schip gehesen met onze dokkranen.
2: Ja. Hoeveel lood was dat?
3: Ja, goeie vraag. Exact weet ik niet precies.
2: Ik dacht ook iets van 2 ton?
3: Nee, meer. Meer 200 ton. Oh. Ja.
2: Ik kan je helemaal niet voorstellen hoe zwaar dat is, hè?
3: Nee, klopt. Exact weet ik het niet. Dat moet je aan...
2: Dat lood zat in het schip om stabiel te houden toen hij nog in het water lag, hè? Dus dat mocht er nu uit. Maar hoe zag dat er dan uit? Zijn dat bolletjes of zijn dat pakketjes?
3: Ja, ze noemen het broodjes. Ja, en ze hebben daar volgens mij pakketjes van gemaakt, bundels. Daarmee hebben ze dat uit het schip gehesen. Omdat er maar een kleine opening was waar dat mee naar buiten kon.
2: Ja, en dat lood wordt verkocht, heb ik gehoord.
3: Ja, dat is volgens mij al verkocht. Ah. Dus,
2: aan vissers?
3: Nee, volgens mij degene die het ook geleverd heeft, die heeft het nu ook weer teruggekocht.
2: Ja. En nu is het aftellen, Vera. Ja. Maar wat zien we eigenlijk?
3: Nou, we zien nu iedereen zich aan het klaarmaken voor vertrek. Ja.
2: Hoe gaat dat gebeuren met sleepboten?
3: Ja, klopt. Met sleepboten. Er zijn 2 pontons die aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Daarmee gaan ze straks naar Lelystad toe. Dus ze zijn nu, denk ik, alles aan het klaarmaken.
2: Ja, hele grote pontons. Ja, je verwacht dat er enorm veel mensen bij betrokken zijn, maar het valt wel mee.
3: Nu, op dit moment? Ja. Nee, ja, valt wel mee. Ja, iedereen heeft denk ik wel duidelijk wat diegene moet doen. En straks in Lelystad komen de mensen weer tevoorschijn die daar weer mee betrokken zijn.
2: Ja, ja. We zien daar wat schepen. Gaat die precies om 8 uur weg?
3: Tot nu toe denk ik wel, maar ik weet het niet zeker.
2: Ja. Er is geen reden om het later te maken?
3: Niet dat ik weet, nee.
2: Ja. Nou, en we zitten nu tussen de buien door. Er komt volgens mij wel weer een buitje aan.
3: Ja, misschien. Maar, ja.
2: Is dat voor het schip slecht?
3: Nee hoor, nee, dat kan ze tegen.
2: En de wind, is dat nog spannend?
3: Nee, ik maak me eigenlijk niet zo druk. Hij is goed ondersteund, dus moet goed komen.
2: Nou, we gaan het straks zien. 8 uur vaart hij hier weg. Gaat hij door de Oranje Sluizen volgens mij. En dan langs Pampus. En dan hop naar Lelystad. Is het jammer om het schip uit te zwaaien?
3: Ja, het is jammer. Maar het cirkelt dus ook rond sinds 1995. En nu hier weer weg is het ook goed. Ja.
2: En dan zijn het weer hele moderne schepen voor jou?
3: Ja, hele andere schepen. Klopt. Die komen er ook weer aan. Ja.
2: Het zal het wel weer lang duren voordat er een schip wat van 1627 ooit, of tenminste de stijl dan, want het is natuurlijk de replica, dat weer zo'n schip hier in het dok komt te liggen.
3: Dat denk ik ook. Ja, dat duurt nog even.
2: We gaan het zien.
0: Zeg Marielle, wat ik me afvraag, er is dus niemand tijdens het vervoer, niemand op het schip, hè, op de Batavia.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Is er iemand op de Batavia, Vera?
3: Nee, momenteel niet. Nee, er is nu niemand op de Batavia.
2: Dus tijdens de reis is ze helemaal leeg?
3: Ja, is ze helemaal leeg.
2: Klopt. Zwaait niemand als een soort van Sinterklaas?
3: Nee. Alleen de mensen op de ton of de sleepboten zullen aanwezig zijn.
2: Ja, maar het geeft wel een beetje het Sinterklaasgevoel, vind ik.
3: Ja, ik snap dat je dat zegt.
1: Die zoeken we ook nog.
0: Maar kun jij niet mee, Marielle?
2: Of ik niet mee kan?
0: Op de Batavia.
2: Nou, ik ga het vragen. Ik zou wel wat vinden. Ik weet niet of dat mag. Met de camera, ja. We gaan het vragen. Maar ik zie iemand al een beetje kritisch kijken.
0: Ah, jij gooit je charmes in de strijd. Jij gaat het voor elkaar krijgen. Ja, dat gaat jou lukken. Marielle, dank je wel.

0: Girls Part 2, Somier. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv?
1: Nou, veel programma's stonden natuurlijk stil bij het overlijden van schrijver, cabaretier en taalfanaat Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Cornelissen is nu bijna iedere dag op televisie te zien bij De Slimste Mens. Presentator Herman van der Zand werkte met haar samen en vertelde daarover in Met het Oog op Morgen.
2: Ik wist dat de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Zoals onderhandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van De Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan.
1: Hij vertelde wat zij voor hem betekende.
2: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit.
1: Eerder op de avond in het televisieprogramma Eva vertelde actrice en schrijver Maaike Meijer dat ze grote bewondering voor Cornelissen had.
3: Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest. In alles. Dus ook in dat werk. Wij zijn samen. Wij zijn allebei uitgever van ons eigen boek. Dat heb ik van haar geleerd hoe ik dat moest doen. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar we zijn daarin ook... heb ik van haar zo geleerd om hoe je woorden moet vangen en hoe je kan kijken.
0: In Langs de Lijn en Omstreken, aandacht voor de musical Voor Haar. Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid, die kregen al een eigen musical. En nu is het de beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed ruim 40 jaar geleden, hij was pas 44 jaar. En regisseur Michiel van Erp, die kent zijn werk goed.
4: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk... eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden... dat Frans Halsema die komt. Niet letterlijk, maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
0: Ja, zijn favoriete nummer is Elke Avond Als de Beeldbuis Is Gedoofd. Een nummer voor in de nacht.
4: Als werkend mens, dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet een mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.

0: prachtig, hè? Ik ben er wel heel benieuwd naar de musical. Dat was gisteravond op radio en tv.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
2: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
3: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
2: En dit is ook Flevoland.
4: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Het schip de Batavia vertrekt over een paar minuten van Amsterdam terug naar Lelystad. En voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerkfakkels en trommels zijn verboden.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
9: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
8: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
10: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
8: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de files van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Ruim een half uur komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn afgesloten. Daardoor ook druk op de A6 Lelystad Muiden. Tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg ruim een kwartier. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Rijnsweerd een kwartier. A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk een kwartier. Zwolle-Utrecht voor Amersfoort ook een kwartier. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 8 minuten. Andere kant op voor Kampen ook 8. En de N305 Dronten Almere voor Zeewolde 7 minuten. Flitsers op de, nou, de gebruikelijke A27 bij 108.1. A6 Lelystad-Muidenberg 62.2. Dan de A6, die horen niet zo vaak. Jouren-Emmeloord bij band 291,2. Lelystad-Muidenberg 72.2. Bij Dronten weer natuurlijk op 105.5. En de N727 bij Lelystad, hectometerpaal 4,7. En zometeen Batavia en Batavia en nog eens Batavia.
0: Ja, het is een belangrijke dag. Het is spannend. Het kan echt ieder moment gebeuren dat dat schip vanuit Amsterdam terug naar Lelystad gaat. En wij zijn erbij. Onze verslaggever, die hoor je zometeen.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: G-Race Manhattan, het is 8:11.
1: De replica van het VOC-retourschip, de Batavia, is nu nog in Amsterdam en moet nu vertrekken naar Lelystad.
0: Ja, het is spannend zo rond 8. Nou ja, ik zei net al, het is 8:11, zou dat gebeuren. Onze verslaggever Marjouw Bakker, die is in Amsterdam. Marjouw, goedemorgen. Gaat het bijna los daar?
2: Ja, goedemorgen. Nou, jullie hebben me net op een idee gebracht door te zeggen van, goh, kan je niet mee op de boot?
0: Mm-hmm.
2: Nou, op de Batavia, dat wordt een beetje lastig. Maar we zitten wel degelijk nu op een bootje. Of bootje, nou, toch best wel een flink scheepje. En we liggen langs de Batavia. En hebben we heel goed zicht op hoe die, hoe ze gaat vertrekken. Vera van Deursen, engineer van Dames Shipyards hier. Ja, hoe staat het ervoor?
3: Ja, goed. We zijn verder met de voorbereidingen. Je ziet Van der Wees bezig met het vastmaken van de trossen. Alles voor vertrek klaarmaken, ja.
2: Hoe wordt die nou vastgemaakt?
3: Ja, vooraan en achteraan zitten allebei een sleepboot. Die zullen ervoor zorgen dat het goed geleid wordt door de wateren.
2: Ik had heel veel lawaai verwacht en heel veel, ja, toestanden. Want ja, zo'n heel groot schip, daar verwacht je wel wat van. Maar het is zo rustig.
3: Ja, het is ook nog vroeg. Ik denk straks als we weggaan, dan hoor je wel wat meer van de sleepboten. Ja. Maar nee, het is allemaal volgens mij wel onder controle, dus ja.
2: En hoe gaat hij nou weg? Wordt hij gedraaid hier in het dok of gaan ze achteruit varen?
3: Ik denk dat ze eerst wat meer van de kade afkomen en dan achteruit op het ei omdraaien om richting de sluis te gaan. Ja.
2: Ja, ja. Is hij al los van de kade?
3: Nee, nog niet. Ik zag net dat de gangway eraf is gehaald. Dus dat betekent wel dat de laatste voorbereidingen in gang zijn gezet.
2: De gangway, dat is de loopplank, hè?
3: Ja, klopt. Dat is de verbinding tussen de kade en het schip. Ja. Dus niemand kan er meer op nu.
2: Nee. Dus wij ook niet.
3: Dus wij ook niet. Nee.
2: Maar we hebben heel mooi zicht nu vanaf dit schip. Het schip ligt dus op een ponton van, nou, hoeveel meter zal dit ongeveer zijn?
3: Ja, ik denk dat dit in totaal misschien wel 100 meter is. Ja, minimaal. Ja, exact weet ik niet precies.
2: En er ligt een duwboot achter en een broedertrouw, een sleepboot ervoor. Wordt het nog afgeteld?
3: Niet dat ik weet. Ik denk zodra iedereen klaar is, dan gaan we vertrekken.
2: Ja.
3: Ja.
2: Je kunt nu ook goed zien dat het schip wel wat onderhoud nodig heeft, hè?
3: Ja, klopt. Hij is ook gewassen. Dus daardoor heeft hij misschien iets andere kleur dan de vorige keer dat we filmden. Waardoor alle mosselen eraf zijn. Ja, hij heeft wel iets onderhoud nodig, ja.
2: Een ruige onderkant. Het onderwaterschip ziet er echt uit als hout nu.
3: Ja, klopt. Maar het is ook niet gek als hij 30 jaar in het water heeft gelegen, natuurlijk.
2: Nee. En je ziet ook dat het hout, er zitten wat scheuren in het hout. Die moeten ook allemaal opgevuld worden.
3: Ja, het ziet er denk ik dramatischer uit dan dat het misschien is, hoor.
2: Ja?
3: Ja, denk het wel. Vooral nu door de kleuren lijkt het heel erg. Maar volgens mij staat het echt nog best wel oké. Okay. Ja.
2: Hoeveel uur gaat hij er nou over doen om naar Lelystad te komen, weet je dat?
3: Goeie vraag.
2: Jij bent natuurlijk echt de chef van hier. Zodra die hier weg is, dan moet je het loslaten.
3: Ja, dat is waar. Dat het ongeveer 6 uur gaat duren voordat ze in Lelystad aankomen.
2: Ja. Ik weet dat wij weer om 11:45 weer in de uitzending zijn. En dan vaart hij ongeveer bij Pampus. Dus dan weten mensen een beetje waar ze moeten staan als ze willen kijken.
3: Ja, zeker. Ik denk dat ook bij de sluizen straks het heel mooi is om te kijken. Want dan kan je heel dichtbij komen.
2: De Oranje Sluis in Amsterdam, daar gaat hij straks ook doorheen. En je vraagt je af hoe het er allemaal doorheen kan.
3: Ja, er is één hele grote sluis, dus dat past sowieso. Ja, klopt.
2: Hoe breed is die nu die op het ponton staat?
3: Ja, goede vraag. Ik denk ongeveer 18 meter, 16, zoiets. Ja. Ja.
2: Maar jullie hebben dat allemaal goed berekend, toch? Dat hij er echt wel doorheen kan.
3: Oh, zeker. Ja, komt goed.
2: En het wordt nu veel imposanter, omdat hij dan op de heenweg hier naartoe, omdat hij nu op het ponton staat, is hij veel hoger. En vanuit heel ver weg te zien.
3: Ja, klopt. Nou, stukken hoger.
2: Hoe hoog denk je dat hij nu is?
3: Geen idee. Nee, weet ik niet.
2: Nee. Daar moeten we echt een schatting van maken.
3: Ja, ik heb me daar eigenlijk niet zo mee bemoeid.
2: Het is de kijkersvraag. Hoe hoog is de Batavia nu? We moeten nog even bedenken wat we dan kunnen winnen. Kaartje naar het museum. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja, nou, hij is nog niet weg. We gaan het zo zien.
1: Zo is het. Daarop, Marielle.
0: Jij blijft daarbij, Marielle. Zeg, en ja, ik blijf vragen aan jou stellen, maar jij krijgt het voor elkaar. Dat bootje waar jij nu op zit, nou, dat heeft vast een motor. Dus ik neem aan, als het geheel daar in beweging komt, dat jullie wel een stukje mee kunnen varen, toch?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
1: Heerlijk.
2: Hoewel de boot wel de hele reis meereist naar Lelystad. Wij moeten toch weer terug aan land. Want onze Omroep Flevolandbus staat hier gewoon op de kade. En die kunnen we ook niet achterlaten.
0: Nee, dat kan ook weer niet. Goed. Marielle Bakker, dank je wel.
1: En dan tijd voor het weer met Floris Lafeber. Floris, voordat ik je even in de uitzending laat, de file op de A1 richting Amsterdam voor Muiden is nu al een uur. En de mensen hebben de ruitenwissers aan of uit? Vertel het maar.
4: Ja, die hebben ze zeker wel aan. Want er trekt momenteel een buienzone over die regio heen. En die buien die kunnen gepaard gaan met lokaal onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Daarbij is het wel ronduit zacht voor de tijd van het jaar, met op dit moment temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En daar komt vanmiddag nog een aantal graden bij. Ik denk dat we zelfs een warme donderdag gaan krijgen met waarden boven de 20 graden. Daarbij blijft het wel bewolkt weer, maar de meeste buien trekken wel via het noordoosten het land uit.
1: Oh, dan kunnen we droog op de Oostvaardersdijk gaan staan kijken naar de Batavia.
4: Dat denk ik wel.
1: Lelystad is hartstikke mooi. Hoe is dat vanavond en vannacht?
4: Ja, vanavond en vannacht blijft het ook overwegend droog. De bewolking maakt steeds vaker plaats voor heldere perioden. En die heldere perioden die gaan ook gepaard met wat vochtige condities. Vannacht betekent dat enkele mistkansen in grote delen van onze provincie. Het koelt verder af naar zo'n 10 à 11 graden. En er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Morgen volgt een hele mooie nazomerdag. Eerst moeten we rekening houden met wat nevel of mist. Misschien wat laaghangende bewolking. Maar dat zal in de loop van de ochtend oplossen. En dan volgt er een dag met flink wat ruimte voor de zon. Enkele mooie stapelwolken die ontstaan. En verder is het ook aangenaam weer met een mooie temperatuur van 20 of 21 graden. Eigenlijk een prachtige dag om lekker naar buiten te gaan morgen.
1: Ja, blijft dat zo?
4: Ja, dat blijft zeker zo. Want we houden ook in het weekend te maken met een krachtig hoge drukgebied. En dat betekent rustig weer. De keerzijde van het rustige weer is wel dat er 's ochtends vroeg nevel of mist tot ontwikkeling kan komen. Maar in dit jaargetijde zal dat snel oplossen. Overdag flink wat ruimte voor de zon. Enkele sluierwolken en stapelwolken die voorkomen. Maar het blijft gewoon voorlopig droog. Met een aangename temperatuur van zo'n 20 graden overdag. En 's nachts is het behoorlijk fris met zo'n 9 of 10 graden.
1: Floris Lafeber, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withcombe. Het is 21 minuten over 8. Flevoland is wakker met nog wat nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam gisteren voor velen als een schok. Maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
2: Hij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Ja, Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Gaan we naar Zwitserland, want de Zwitserse gletsjers, die hebben heel zwaar te lijden gehad. Onder de afgelopen zomer ruim 5% van de ijsmassa smolt. Blijkt uit cijfers van de Zwitserse monitoringsdiensten. Nou, dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Dat is nogal wat. Het ijs smelt nog steeds. En dat is wel bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: Hear it melting. And that's also very impressive to me. Because normally, end of september, the melting shuts off. And finally, the glaciers are silent for a few months.
0: Ja, normaal gesproken zegt hij, is dat wel gebeurd, hè? Is het wel gedaan met dat smelten van die gletsjers eind september? En dan komt het een beetje stil te liggen. Ja. Maar ja, dat is nu dus niet het geval. Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
1: Minister Buchholz Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit. Begin volgend jaar moet het af zijn.
0: Dan een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Nou, deze oncoloog legt uit wat ze heeft bedacht met de collega's.
5: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: Veelbelovend, zeggen artsen voor vrouwen.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het schip de Batavia kan ieder moment vertrekken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Het schip is op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton. En dat wordt dan door 2 sleeboten naar Lelystad getrokken. Hoe voelt directeur Ariane Hoog van Batavialand zich?
13: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
12: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de veld.

0: de dienst justitiële inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk, er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten en dat moet er bijna 180 gaan worden. Meer nieuws op Web & App.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie en in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
3: Het ging mis op de A1 eerder vanochtend. De file slinkt gelukkig een beetje. A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Muiden. Nu een half uur vertraging. Heeft ook voor drukte gezorgd op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad, Noord en Almere, Oostvaart. Er staan zelfs ook op de weg naar het gemaalde blok van Kuffelen. Er zijn veel mensen denk ik die stiekem omrijden om het nog te bouwen stadsdeel Almere Pampers. Of zouden ze daar alvast gaan staan met hun verrekijker om de Batavia te zien. Zou ook zomaar kunnen. Dan de rest van de files. A27 Almere. Utrecht voor Eemnes 10 minuten, voor Lunette 13. A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken bijna een half uur, ook daar druk. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En 305 Dronten Almere bij Zeewolde 7 minuten. De N331 Emmeloord Zwolle voor de A28 7 minuten. En voor Giethoorn nog eens 9. Dat waren ze. En zometeen op donderdag, ja, het gesprek over de Kinderboekenweek.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: If You Love Somebody van Sting. Het is bijna 9:20.
1: Dit is Flevoland, het gesprek. Vandaag met...
2: Marianne Herweijer van de Nieuwe Bibliotheek in Almere... over de kinderboekenweek die is begonnen. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
2: Is het feest bij jullie, omdat het kinderboekenweek is?
3: Het is zeker feest, ja.
2: Maar het is ook een beetje een rare dag natuurlijk. Want het is, ja. Ja, Paulien Cornelis is overleden.
3: Ja, ja.
2: Doen
3: ja.
2: jullie daar iets mee?
3: Wat we normaal gesproken doen bij dit soort situaties... is dat we een kleine display plaatsen. Dat we het boek erbij plaatsen. En een, als in de vorm van een herinnering. En veel meer kunnen we er ook niet aan doen natuurlijk. Maar het is wel, ik vind het persoonlijk ook een heel erg gemis. Want ik hield enorm van haar taalvirtuositeit. En vooral de gewone woordjes.
0: Ja, het zal extra veel vraag zijn natuurlijk de komende weken naar haar boeken.
3: Dat verwacht ik zeker. Maar op dit soort dingen kunnen we ons niet echt voorbereiden.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Wel op de kinderboekenweek.
3: Ja, ja.
0: Daar gaan we het over hebben. Ik heb even gekeken. Heel veel activiteiten.
3: Ja.
0: Workshops, musical, DJ, keyboard, drummen. Er draait een film. Mm-hmm. Superleuk allemaal. Maar ik dacht wel, wat heeft dat nou eigenlijk met lezen te maken?
3: Nou, de taalontwikkeling en een rijke taalontwikkeling... dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En wat wij zien is dat er wordt ook overigens vrij veel aandacht besteed aan voorlezen. En aan lezen zelf. En aan de boeken die in de Boekenweek zijn gekomen. Maar wat wij zien is dat taalontwikkeling ook gaat via beeld. Via het maken van projecten, het doen van projecten, het schrijven van teksten... En dat kan zelfs voor theater zijn. Dat kan inderdaad voor filmpjes zijn die je zelf kunt maken. Dus er zijn eigenlijk heel veel manieren om met taal bezig te zijn en taal te ontwikkelen.
2: Beeld? Mij is vroeger altijd geleerd, zit niet zoveel televisie te kijken. Ga nou eens een goed boek lezen.
3: Nou, die vraag die had ik wel verwacht inderdaad. Maar,
2: je zag het aan mijn gezicht.
3: Ja, die vraag die had ik inderdaad wel verwacht. Maar het is inderdaad, lezen is hartstikke belangrijk. Maar we moeten vooral zorgen dat mensen lezen leuk vinden. Dus wat we proberen te doen is zoveel mogelijk verschillende invalshoeken... om te lezen, om aan taalontwikkeling te werken. En dat werkt op dit moment op deze manier. En er zijn ook, dat weten we ook allemaal, in de sociale media... heel veel filmpjes. We zijn wat meer op beeldtaal gericht. Het zijn kortere teksten.
2: Ja.
3: Maar het wil niet zeggen dat er niet ontwikkeld wordt. En dat ook dat niet belangrijk is voor de ontwikkeling van mensen en van kinderen.
0: Ja, maar goed, de laatste rapporten. Jij kent de cijfers natuurlijk ook. Die leesvaardigheid holt achteruit. Dat was laatst natuurlijk in het nieuws. 15-jarige, ja. Bijna 40% die niet leesvaardig genoeg is.
3: Ja.
0: Hoe merk jij dat?
3: Nou, het is de landelijke cijfers die liggen er niet om. Hè? 4 op de 10 leerlingen die eigenlijk gewoon niet voldoen aan de basisvaardigheden. Wat we in Almere zien is dat de situatie vaak nog iets ernstiger is dan dat. En dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Er is al een behoorlijke onderwijsachterstand in Almere. We hebben te maken met een lerarentekort. We hebben te maken met veel talen thuis. Veel verschillende talen thuis die het wat complexer maken. En we hebben ook nog eens te maken met veel gezinnen... die al lage basisvaardigheden hebben. En dan wordt het heel moeilijk om je kind te helpen of dat bij te brengen. En dat is iets waar we als bibliotheek enorm op inzetten. En dat doen we samen met scholen en partners. En op die manier proberen wij zowel kind als gezin... als school aan elkaar te verbinden. Want we moeten niet vergeten dat iedereen denkt... dat het een probleem is van onderwijs. Maar we zien het toch echt anders. Kinderen brengen maar een deel van hun tijd door in het onderwijs. En dat betekent dat de rest van de tijd elders geschiet. En dat is gewoon thuis.
0: Nou ja, je noemt gezin inderdaad. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Als een kind thuis komt en het ziet de ouders op de bank... al scrollend op de telefoon in plaats van een goed boek lezen. Of minder goed boek, maar in ieder geval dat er gelezen wordt.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dat is een heel specifiek daarvoor... ontwikkelen op dit moment ook programma's om die oude betrokkenheid te verhogen. We noemen dat de gezinsaanpak, omdat we zien dat dat ongelooflijk belangrijk is. En mensen moeten daarmee geholpen worden. En dat moet eigenlijk al heel vroeg beginnen. We beginnen bij wijze van spreken al met babycafés voor ouders... om ze bij te brengen dat lezen en taalontwikkeling belangrijk is. En dat zetten we ook door op scholen. En dat wordt eigenlijk dat programma wordt op dit moment zelfs versterkt.
2: Het is heel karwei. Als ik dat zo hoor, weet je ook iedereen te bereiken? Of zijn er toch mensen die aan de aandacht van onderwijs en bibliotheek weten te ontsnappen?
3: Nou, in Nederland gaan alle kinderen naar school. Dus
2: dat
3: we hebben aan scholen een hele goede partner in deze. Maar er zijn ook andere organisaties met wie we verbindingen leggen. Juist voor de mensen die we misschien wat minder goed bereiken. Maar het is zeker fijnmazig werk. En daar gaat ontzettend veel tijd en energie in zitten. Van leesconsulenten. En niet alleen het geven van de instructies, maar ook inderdaad het zoeken van die verbinding met de mensen. En waar vind ik ze? Hoe kom ik met ze in contact? Dus dat is inderdaad, dat is fijnmazig en ingewikkeld werk, maar wel heel leuk.
0: Ja. De Kinderboekenweek, is dat de belangrijkste week van het hele jaar voor jullie?
3: Het is een hele belangrijke week, maar niet de belangrijkste week. Want we hebben eigenlijk heel veel activiteiten gedurende het jaar. De Kinderboekenweek is natuurlijk uiteindelijk vanuit de boekenindustrie en de boekenhandels komt dat tot stand. Dat is net zoals de Boekenweek. En als bibliotheek profiteren we daarvan. Want we proberen gewoon zoveel mogelijk mee te liften met op dit moment het leuke thema spot aan. Wie wil er niet in de spotlight staan? Maar gedurende het jaar hebben we zo verschrikkelijk veel activiteiten. En we zetten eigenlijk ook altijd heel erg in op het in dit soort van periode tonen wat we ook normaal gesproken doen. Zodat mensen terugkomen en weten, oh wacht even, voor de bibliotheek en voor activiteiten in de bibliotheek gebeurt er meer. En moet ik er ook buiten de boekenweek zijn.
2: Ja. Ik wil even met je naar de universiteit. Daar gaan laptops, tablets en telefoons ook uit de collegezaal om je goed te kunnen concentreren op wat er gezegd wordt in de collegezaal. En schrijf het op in een gewone notitieblok. Stel, je krijgt je kind aan het lezen. Waar moet die telefoon? Moet die dan ook in een kluis, in huis ergens? Om niet toch af en toe even te kijken of er een berichtje is. En zelf de gedachte daaraan weg te halen.
3: Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zie het heel erg als een hybride aanpak. Want ik denk niet dat het niet zoveel zin heeft om het echt helemaal weg te laten of helemaal te verbieden. Ik kan me het voorstellen dat in de collegezalen dat mensen zich slechter kunnen concentreren. En dat het wel helpt als mensen zich beter concentreren als het niet in de buurt ligt. Dus kies je momenten daarvoor. Het leren omgaan met digitale media is voor kinderen ook heel belangrijk in deze tijd. En ik wil dat dus niet als een hele grote boosdoener aan de kant zetten. Ik denk wel dat het voor concentratie dat het beter is om dat weg te laten. En wat we ook zien is dat die teksten die we daar zien veel korter zijn. En wat je dan mist is toch de diepgang van wat meer informatie die kinderen ook nodig hebben om kritische denkers te worden. Om echt mee te kunnen doen in de wereld. En dus daarvoor en voor die momenten vind ik het wel heel belangrijk.
0: Ja. Juist. De Kinderboekenweek, veel lezen. Lees jij nog wel eens een jeugdboek eigenlijk?
3: Ik lees op dit moment niet zelf heel veel jeugdboeken, maar er komen er wel veel voorbij in de bibliotheek. En die zijn tegenwoordig, die zien ze er vooral ook zo heel leuk uit. Dus ik vind het wel heel leuk om ernaar te kijken. Het laatste boekje, echt nieuwe jeugdboekje wat ik heb gelezen, is het boekje wat we als bibliotheek zelf hebben uitgebracht. Ali en de Wind, de gelegenheid van 50 jaar Almere. En wat ik daar leuk aan vind is dat het mij als kind ook heel erg leuk leek om een boek te lezen en een verhaal te lezen in een omgeving waar je zelf ook kunt rondlopen. Dus waar je echt kunt zijn. En dat is zo bij Ali en de Wind, want het gaat over Almere en de stad Almere. Dus het is een verhaaltje van een avonturenverhaaltje van twee kinderen. Maar het speelt zich nogmaals in Almere af. En die herkenbaarheid vind ik persoonlijk heel leuk.
0: Maar aan welk jeugdboek heb je zelf heel goede herinneringen? We hebben je misschien wel 10 keer gelezen.
3: De Griezels van Roald Dahl.
2: Oh.
3: Ik hou een beetje van, ik vond dat heel leuk, omdat het een beetje vervelende oude mensen waren. En ik hou een beetje van creepy. Dus ja, dat vond ik echt een geweldig boek. Ja.
0: Dus je hebt ook een boek meegenomen, hè?
3: Ja, ik heb een boek meegenomen. Want dat is het boek dat op mijn nachtkastje ligt. Ik zal het eventjes laten zien. En dat heet De Donkere Kant van Sally Diamond. Ook een heel creepy boekje. Dat gaat over een meisje dat haar vader bij het vuilnis heeft gezet.
0: Nou, letterlijk.
3: Haar overleden vader bij het vuilnis heeft gezet. Omdat haar vader altijd tegen haar had gezegd: meid, als ik overlijd, zeppen we bij het vuilnis.
2: Ja,
3: alleen toen ze dat daadwerkelijk deed, toen kwamen er toch wel wat vragen in de omgeving. En daar gaat dit boek over.
0: Oh, geweldig.
3: Fantastisch.
2: En je hebt nog maar 1,50 gelezen, zie ik. Dus
3: ik heb nog even.
2: We hebben straks een mooi weekend voor. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En veel plezier in de Kinderboekenweek.
3: Dankjewel.

0: Het is 9:10. Je hoorde Alex Warren, Emerald Eyes. En we gaan nog een keer naar Amsterdam, want...
1: Zou die al varen?
0: Nou, volgens mij wordt er gevaren,
1: zou
0: of niet?
1: Zou die al varen?
0: We gaan naar Marielle Bakker.
2: Ja, hij vaart al. We varen nu door het IJ. Ik zie het Centraal Station. En achter me zie ik een appartementencomplex met iemand in zijn zwembroek. Die lekker gaat zwemmen. Veel mensen maken foto's. Nou, en kijk. Prachtig, die Batavia. We varen er nu een paar meter vandaan. Hele grote pontons, of een heel groot ponton staat hier op. En hij wordt geduwd door een duwboot. Oh, daar is ook de veerboot. Die vaart er ook langs. En de mensen op de veerboot die van het NDSM-terrein naar Centraal gaan, die maken ook allemaal foto's. Dat is even boffen voor ze. Dat hadden ze waarschijnlijk niet gedacht. Ja, of misschien wel. Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Hoe voelt het om... het is toch een beetje uw schip om dat zo te zien.
3: Ja, dit is wel heel bijzonder. Dit is ook zo'n bekende plek hier op het IJ, bij het Centraal Station. En je ziet iedereen die je kan zien vanaf het schip. Die loopt te kijken, die loopt foto's te maken. Dus dat laat ook wel zien dat het voor heel veel mensen een bijzondere dag is.
2: Ja, ja. Ja, wij zijn, zitten ook op een schip en we varen er langs. Dat is even wennen voor ons landrotte, maar we zijn loyaal aan de Batavia, want dat wordt nu ook een landrot.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja, het schip is al een landrot eigenlijk, want dat staat al op een stoel. Ja. Maar ja, we gaan hem morgen op land zetten, dus dan wordt het definitief de allerlaatste reis is dit. Ja. En dan wordt het echt een landrot.
2: En dan moeten jullie ook een vergunning aanvragen omdat het een gebouw wordt.
3: Ja, dus het was altijd een schip natuurlijk. En als het op land staat, dan wordt het echt een gebouw. Dus dat is nog een proces die we moeten voltooien. Zodat alles netjes in orde is dat het een gebouw is. En dan maken we hem ook weer bezoekbaar. En dat is waarschijnlijk begin 2027. En dan kan iedereen er weer op.
2: Ja. En Robert, hoe lang duurt de reis precies? Wanneer kunnen mensen waar staan om hem nog even te zien?
3: Ja, de reis duurt ongeveer 6 uur. Nou, we zijn nu een klein half uurtje onderweg, denk ik. Nou, dan zal die rond 10:30 zal die het Markermeer opgaan. En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad. Nou ja, bij ons museum. En ja, in de tussentijd tussen 10:30 en 14:30 op het Markermeer.
2: Ja, en morgen gaat hij echt het museum in?
3: Morgen wordt hij op het land gereden. Op de plek waar die komt te staan de komende decennia, hoe lang dat ook zal duren. En dan is het echt definitief op land gezet. En dan is de operatie voltooid eigenlijk.
2: En staat hij dan binnen of buiten?
3: Nee, hij staat buiten. De bedoeling is op termijn om hem ook een kleine overkapping te geven, zodat het droog staat voor regenwater. Dat is wel iets voor de lange termijn. Maar de bedoeling is om hem wel chic te overkappen. Dus niet een grote loods, maar wel op een chique manier, waardoor bezoekers, maar ook het schip, droog kan blijven staan.
2: Ja. En hoe lang gaat het duren dat hij helemaal gerenoveerd wordt en dat iedereen dat ook kan meemaken en zien?
3: Ja, nee, we gaan eigenlijk redelijk gelijk aan de slag. Alle mensen die meegeholpen hebben aan de operatie gaan eerst even op vakantie, want het was een flinke operatie.
2: Ja.
3: En daarna gaan we beginnen. En de werkploeg gaat eerst helpen met het bezoekbaar maken. Dan gaan ze aan de kuil beginnen. Dat is eigenlijk het bovenste gedeelte dat niet overkapt is. En het is een proces in fases dat jaren duurt. En het schip is eigenlijk altijd in onderhoud. Maar we gaan het echt wel flink aanpakken. Ja. En dat gaan we de komende jaren doen.
2: Ja. En als mensen nou denken van... oh, dat lijkt me zo leuk om daaraan mee te helpen. Aan het restaureren van het hout. Kunnen ze zich dan nog aanmelden en meedoen?
3: We zoeken altijd mensen die willen helpen met hun handen aan het schip. Maar we zijn ook in gesprek met fondsen en partners om nog wat extra geld te krijgen. Zodat we het schip nog beter, nog mooier kunnen doen. Bijvoorbeeld zo'n overkapping. Dus er zijn verschillende manieren om mee te helpen.
2: Mooi. Nou, het lijkt me hartstikke leuk om mee te helpen. Nog eventjes, we kijken nog even om naar het schip. Want wij worden straks weer aan land gebracht. Want onze Omroep Flevoland bus gaat zich nu heel eenzaam voelen aan de wal bij de NDSM-werf. Maar het is een schitterend gezicht. Hoe hoog was het schip nu? 30 meter?
3: 30,5 meter. En dan komt nog wat bij, want het staat op een ponton, op een stoel. Dus ja, ik denk dat het nu wel... Ja, als het 35 meter uit het water steekt.
2: 35 meter hoog. Ja, nu hebben we het verklapt. Dat was de kijkersvraag.
3: Oh jee, win ik dan iets nu?
2: Dan win jij een kaartje voor het museum. Nou, oh,
3: dat is mooi, dat is mooi. Ja.
2: Daar ben je alleen maar elke dag al een paar jaar. Maar nou ja. Ja, en daarachter, we komen nu langs, langs AI komen we nu. Het mooie museum, filmmuseum van Amsterdam. Wat een schitterend gezicht, want dat is een heel mooi modern gebouw. En dan zie je zo'n oud gemaakt schip, replica dan wel, uit 1627 voorbijvaren. Ik vind het heel bijzonder. Ik denk niet dat ik dit snel ga vergeten, dit moment.
0: En dan ook nog eens de zon erbij.
3: Het zonnetje steekt ook net op. Net veel regen, maar...
2: En een zonnetje erbij.
3: Ja. Ja, dit zie je nooit meer, denk ik eigenlijk.
2: Ja, daarnet stonden we nog in de regen. Dat was toch ietsje minder. Maar de zon denkt van, hé, we gaan eventjes dit mooie moment beschijnen. En achter ons, en ook een hele mooie tweemaster trouwens. Het kan niet op. Een mooie witte tweemaster. Dat is ook zo'n schip wat je bij Sail altijd ziet. Schitterend.
0: Zeg Marielle,
2: nou, straks bij de Oranje Sluizen.
0: Als ik jou zo hoor, Marielle, dan vaar jij het liefst het hele eind mee naar Lelystad.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dat dacht
2: ja,
0: ik wel.
2: Eigenlijk wel.
0: Weet je, die omroepbus heeft maar één ding nodig. Dat is een bestuurder, dus wat dat betreft zou het kunnen.
2: Ja, dat is de cameraman.
0: Ja,
1: ja, dan zien we Marielle.
2: En de cameraman die hangt min of meer aan het schip. Ja, jullie zouden moeten zien. Maar hij wordt nog net vastgehouden door iemand die hem binnenboord houdt.
0: Oh.
2: Maar er worden hier kosten nog moeite gespaard om dit beeld te maken en dit geluid aan de radio door te geven.
0: Ja, het is gewoon.
2: Maar het komt allemaal goed hoor.
0: Goed zo.
2: Kijk, we gaan nu langs Centraal Station. En de veerpont moet even wachten op ons. Schitterend, leuk voor die mensen ook. Dat ze dit allemaal kunnen zien terwijl ze gewoon op weg zijn naar hun werk.
0: Ja.
2: Dat is toch grappig. Dat is leuk.
0: Nou. Ja.
2: Nog even zwaaien naar de Batavia.
1: Ja.
2: Even zwaaien.
0: Wij
2: ja, dit
0: nog,
2: is toch een prachtig beeld.
0: Het is een soort schilderijen, Marielle, eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: Goed. Wij blijven nog even meekijken. Veilige rit terug dan, hè? Het is niet anders.
2: Nee, het is niet anders.
0: Oké, dankjewel, hè.
2: Ook gezellig.
1: Tot ziens.
2: Dag.

0: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
1: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het schip de Batavia is een half uur geleden vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. En een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning gezet te worden.
8: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
10: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
9: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
11: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
9: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer. Ben je bijna een half uur langer onderweg. 20 minuten op diezelfde A1 tussen Baren en Blaricum. Dan naar de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Een kwartier oponthoud. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. Een kwartier vertraging op diezelfde A27, maar dan tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Dan de A28, een half uur vertraging daar. Zwolle Amersfoort tussen de afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken. Nou, dan nog iets minder oponthoud op de N50. Zwolle Ermelo tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Ja, dat geweldige schip, de Batavia, onderweg dus. Vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Wat voor muziek kan ik daar nou bij draaien? Heb je een idee? Geef het door via de app.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Met Jolien Dalstra.

Zo'n mooi nummer, hè, van Douwe Bob, Noten Zelf. Gaat over de levenslessen die hij kreeg van zijn vader. Dat je mensen recht in de ogen moet kunnen kijken. Dat je als je een fout maakt, en dat doet iedereen, dat je dan moet zeggen, sorry, was niet goed. En dat je ook, als je hulp nodig hebt, dat je daarom vraagt. Ja, ik vind het echt een geweldig mooi nummer. Het is 9:15 inmiddels, Flevoland Muziekland. Eerste van 2 uur, heel fijne muziek voor je. Ik vroeg je, wat voor nummer kan ik nou draaien bij het schip de Batavia? 3 kwartier geleden vertrokken vanuit Amsterdam, terug naar Lelystad. Ja, het leek wel een schilderij. Het was zo mooi, het zag er zo geweldig uit. Je hebt er vast gehoord, onze verslaggever Marielle Bakker daar. Ja, de zon kwam er ook nog bij. En op een gegeven moment riep ze vol enthousiasme. Oh, ik zie ook nog een regenboog. Ja, en dan dat schip, het is geweldig. Maar wat voor nummer kan ik er nou bij draaien? Nou, ik kreeg meerdere reacties van jullie binnen. Van Jan onder andere. En van wie nog meer? Ik ga ze er even bij pakken. De appjes die hier zijn binnengekomen. Eens even kijken. Maria, Alida, Jan, Jacqueline en Frauke die zeggen, draai Sailing Home maar van Piet Veerman. Nou ja, gezeild wordt er dan officieel niet. Hè? Het schip staat op een ponton, maar toch het gevoel erbij. Dat klopt toch helemaal. Sailing Home. Terug naar huis, naar Lelystad, die Batavia.

Sailing Home van Piet Veerman. 9:20. Ja, ik ga zo kiek voor je in beeld zetten, de foto's. Maar ik wil je eerst nog even vertellen dat Take That volgend jaar weer naar Nederland komt. Mocht je daar belang bij hebben, de kaartverkoop begint morgen voor hun concert in AFOS Live op 27 juni. De tournee staat in het teken van Dreamers. Dat is het 10e studioalbum van Take That. En die plaat verschijnt eind dit jaar. Nou, deze ken je vast nog wel, hè? Back for Good van Take That.

Back for Good van Take That. Jawel, daar is die al. Kiek, wat is er op deze donderdagochtend weggepikt? Net even veranderd, toegevoegd, weggehaald. Ja, het kan een behoorlijk lastige puzzel zijn. Dit is de start van de renovatie van zwembad De Alk in Biddinghuizen. De wethouder die gaf daar met twee basisscholieren de aftrap voor alle werkzaamheden. Nou, als je het zo ziet. Kan inderdaad wel een opknapbeurtje gebruiken. Nou, er gaat heel veel gebeuren, maar wat is hier het verschil? Wat is er net even veranderd? Als je het ziet, dan kun je je antwoord voor 11 doorgeven. Ja, die prijzenkast, ik heb net nog even opengedraaid. Zit vol. Dus er wacht heel veel leuks voor jou. Ik puzzel met je mee, ik zie hem nog niet.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: De Batavia is om 8:30 vanochtend vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Op de NDSM-werf is het schip op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton en dat wordt door sleep- en duwboten naar Lelystad gevaren. Robert Waagmeester van Museum Batavialand vertelt wat er de rest van de dag gebeurt.
11: Nou, dan zal die rond 10:30 zal hij het Markermeer opgaan. En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad. Bij ons museum. En in de tussentijd tussen 10:30 en 2:30 op het Markermeer.
10: Een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning gezet te worden aan het Carveel. Het huis werd vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen. De burgemeester sloot de woning 2 keer. De verhuurder wil dat de vrouw en haar kinderen vertrekken, maar dat weigert ze. Volgens haar is zij het slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De verhuurder vreest voor de veiligheid van omgeving.

0: De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. En dat smelten gaat elk jaar sneller, ziet de organisatie die het in de gaten houdt.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
2: Vertraging, onder andere op de A6, Lelystad-Muiden, tussen Almere Stedenwijk en Muiderberg. Daar ben je kwartier langer onderweg, daar is daar een ongeluk gebeurd. Ook op de A28 een ongeluk, Zwolle-Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strandnulde. En daar ben je ook zo'n kwartier langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En dan ook nog even terug naar de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Ruim 10 minuten. De N305 nog, Dronten-Almere, tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Nou, dat is een vertraging van een kleine 10 minuten. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar het jaar 1976.
3: Flevoland. Goedemorgen.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1976. De muziek van Wild Cherry, Play That Funky Music. Eigenlijk een rockband. En bij een optreden in Pittsburgh was het. Iemand uit het publiek, ja, die was een beetje gefrustreerd, denk ik, of zo. En die riep... Are you going to play some funky music, White Boys? Nou, die bandleden hadden zoiets van, nou ja, weet je, prima, dan gaan we dat doen. Ze gingen aan de bar zitten, 5 minuten, even wat op een bierviltje krabbelen. De tekst was geschreven, ze gingen het podium weer op. En daar kwam dit nummer uit.

De Shoop Shoop Song van Cher. Ik had gevraagd wat voor muziek past er nou bij de Batavia. Hè? Onderweg terug van Amsterdam naar Lelystad. Sailing Home heb ik al gedraaid van Piet Veerman. René die zei ja, Rock the Boat, dat is natuurlijk ook heel leuk. Nou natuurlijk, ik denk doen we die ook nog even.

Nou, nou is er wel genoeg geschommeld hoor met die boot. Het is nu al klaar. We gaan lekker naar Monique Smit. En Arnoud. Want ik ga dat tweede uurtje doen van Flevoland Muziekland. Fijne donderdag.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
5: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
4: En dit is ook Flevoland.
6: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland.
9: Dit is het nieuws op Urk FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet,
11: omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: En waar zijn die handjes? En klap maar mee. Ja, u ook op de tweede rij. Ja, doe het kunstgewit maar in het tasje. Goed zo.
1: Oh, kijk, dat paard is ook een kunstgewit.
0: Ja, dat is een hele kunst. Kunstpeert. Dat is van paard, plastic paard, kunstpaard. En weer een hele goede woensdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Je luistert weer naar het allerleukste raad. Kijk, Jordi die begint altijd te glunderen als hij dat hoort. Hè?
2: Ik hoor dit elke week, dus ja, eigenlijk is het bijna standaard.
0: Maar jij wordt er wel, je wordt er wel vrolijk van? Of niet?
2: Het is omdat het zo standaard is.
0: Oh, nou.
1: Je weet toch wat de slogan van het programma is?
2: Het is altijd hetzelfde lied.
0: Inderdaad.
1: Nou, ik vaak goed te verstaan, dan moet ik nog dichter tegen dat...
0: Nee hoor, het is prima zo. Maar goed, ik wou hem even afmaken. Dames en heren, jongens en meisjes, luister naar het allerleukste radioprogramma hier op de lokale zender genaamd Urk FM. Het programma ofwel Hollands Glory. Oh, we hebben ook metertjes nu.
2: Ja.
0: Het is waar ook, ja. Dat heeft Kobus voor ons geregeld.
2: De microfoon staat aan.
0: Ja, en als ik nou dit doe, dan... Ja, dan gaat hij weer aan. Ja.
2: Lampje doet het ook weer.
0: Ja, gaaf. Ja, lampje doet het ook. Ja, wonderbaarlijk. Alles doet het gewoon weer. Man. Dankjewel, Kobus. Even een applausje voor Kobus, hoor. Ja. Ik doe ook best wel veel, maar Kobus doet nog veel meer. Lang leven Grok natuurlijk weer, maar... Dat is weer een andere vraag. Goed, we zijn weer een soort van compleet, want onze Mr. Negative... Een batterij heeft de batterij 3 pluspunten en 1 minpunt. Jan Hendrik is de minpunt, wij zijn de 3 plus. We gaan hem zo meteen wel even bellen.
2: Alweer?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, wat, waar is hij nou weer dan?
2: Bij de Vossen.
0: Ik doe hem even na. Ja, de Vossen is echt gewoon oefenen. Nou ja, oké.
1: Ja, maar je oefent elke week al, Hendrik, Jan.
0: Jan Hendrik. Jij bent hem uit het oog, uit het hart.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Ja.
1: Jan Hendrik heet hij?
0: Jan Hendrik Knodden.
1: Jan Hendrik Knodden.
0: We hebben een jingle van hem, hè?
2: Oh, nu, dat komt.
0: Ja, even kijken. Jan.
1: Nee, maar hij was 3 weken geleden toch ook al aan het vossenjachten?
0: Altijd.
2: De week...
1: Nee, volgens mij de eerste keer. In september weer, toen was je er gelijk al niet.
2: Oh ja. En de week daarop was jouw keer er niet.
0: Nee, en volgende week ben ik er dan volgens mij gewoon wel. Maar de 14e ben ik er niet.
2: Ja, dat weet ik.
0: Dat heeft 2 redenen.
2: Je vast.
0: Oh nee, volgende week ben ik er ook niet. Want dan heb ik dus de techniek doorloop van de...
2: Musical.
0: Van de, hoe noem je dat ook alweer? De Plan Your Day, die hebben we dus 8 oktober. Dus Jordi heeft dubbele dienst, want de 14e weet ik niet of ik op tijd terug ben. Dus het klinkt een beetje heel erg sentimenteel. Maar die dag doe ik meestal niet zoveel. Want dat is de dag dat mijn vader ziek werd. 8 jaar geleden.
2: Oh ja.
0: Dus dan ben je s'nachts met loeiende sirenes naar een ziekenhuis in Zwolle vandaag. Dus die dag kan ik niet zoveel produceren. Dat zit ergens tussen je oren. Geen idee hoe dat komt. Maar dus vandaar dan... Ben ik misschien of later of niet. Maar goed, ik produceer wel de show. Want ja, Jan Hendrik heeft het vandaag laten afweten. Dus ik denk dat ik het in vervolg maar gewoon zelf doe. Of niet, kijken we wel. Is Roy klaar voor de internationale begroetingen?
1: Hebben we niet eerst de spreuk?
2: Nee, spreuk.
0: Oh, we hebben eerst de spreuk natuurlijk. Ja, ik denk... Oh.
2: Jan Mol, Bert Mol, hoe heet die vent ook alweer?
1: Hij heet Albert Mol.
0: Albert Mol, ja.
1: Eerste is wel een mooie naam. Mol?
0: Ja, ik snap niet waarom Albert zo'n mooie naam is.
2: Dat vind ik ook raar.
1: De betekenis is volgens mij... Hij die schittert door het licht. Adelbert. Het komt van echt zijn adellijke naam. Adelbert Humfening.
0: Ja, als je dat uitspreekt, is je belt er goed ook gelijk op, hè?
1: Nou, de dominee aan het doofrand. Ja, toen zat de kerkdienst erop. Toen hij,
0: ja. Hij kon niet meer, het water was al verdampt toen hij klaar was. Nou, goed. Jouke, je bent weer lekker bezig.
1: Even kijken. Oh, de spreuk. Ja, hier ben ik hoor. Ik ben weer even aanwezig. Welkom allemaal. Fijn dat ik er ben. Wie jullie zijn, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik ben Albert Mol en ik doe eventjes de spreuk van vandaag. Kan hij trouwens?
0: Ja, hij kan.
1: Ben ik in beeld?
0: Ja.
1: Ben ik op de radio?
0: En Hendrik is er niet, de knapste is weg. Dus dan zetten we geen beeld aan.
1: Moet je mij horen, ben ik in beeld.
0: Ik heb het over...
3: Jan Hendrik Gnodde.
0: Ja, die is er vandaag niet.
1: Ja, leuke vent, als hij er niet is. Oké, komt. Ik heb er trouwens 2.
0: Twee. Ja. Nou, vooruit dan. Nee, je betaalt er voor 1, je krijgt er 2.
1: Ja, het gaat ook
0: over... Hebben we dan ook korting of...
1: dat weet ik niet hoor.
0: Oh.
1: Maar het gaat in ieder geval over dieren weer. Want de dieren, ja, dat vind ik zo leuk altijd. Leuk komt ie. Oh, ik word er een beetje zenuwachtig van. Een pony en een paard. Een pony en een paard gaan samen op en neer met een strippenkaart.
0: Lach nou niet mensen! Lach nou niet!
1: Ja,
0: blijf nou stil!
1: En ze kunnen er niks aan doen. Heb ik nog een uitspraak? Een bonus. Dit is de bonus hoor.
0: Oké, bonus. Nou, daar komt hij hoor, dames en heren. Daar komt hij.
1: Als de kat. Mag ik?
0: Ja, daar komt hij.
1: Als de kat van huis is, is hij buiten. Is hij goed? Ja, dames en heren, ik ben met er eentje. Zo, ja, daar komt hij wel even mee door, hè?
2: Ik
1: kon je wel even er tegenaan vanavond.
2: Ik vind het wel mooi dat, dat die Albert Mol zijn papiertje met een Lego aan de achterkant heeft.
1: Ja, dat zegt hij. Waar zie jij Lego dan? Nou ja, goed. This is radio, man. Dus the people can't see anything.
0: Ja, de visueel staan uit vandaag.
1: Precies, ja. Goed, ik ga er weer vandoor. Misschien nog aan het eind terugkomen om een paar moppen.
0: Dag, Albert.
1: Ja, nou.
0: Dag.
1: Oké, okay, ga hoor.
0: Ja, nou, nog even eentje dan, hè, om het af te leren. Komt ie?
1: Hij is al weg, hoor. Ah, hij is al weg.
0: En nog even voor Albert dat hij het zelf snapt.
1: Ik vind de gastoptredens van meneer Mol wel een beetje lang duren eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dan hebben ze het over ons soms, ja, hè?
1: Hij,
0: ja.
1: Hij is wel irritant lang aanwezig.
0: Ja, nou goed.
1: Nu gaan we naar de spreuken. International announcements. Om te beginnen doen we het eventjes in het... wat zullen we doen? Engels?
0: Ja, begin maar gewoon met Engels.
1: Hello, ladies and gentlemen. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Vervolgens op de rol hebben we Duitsland... Die doen het trouwens lekker, hè, met voetbal.
0: Ik heb het nog niet gevolgd. Nee.
1: Nou, 1-1 tegen Duitsland. Dan dachten wij Nederlanders, oh, dat doen we goed tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Een paar dagen later verloren ze thuis van Griekenland. Dus zo geweldig was het 1-1 gelijkspel nou ook weer niet. Maar goed, komt ie dan. Hallo, mijn dames en heren. Hier is de Hollandse Room, de lievelingsradio-zendung. Dan op zijn Frans. Standje nergens. Ik bedoel, op zijn bonjour, mesdames et messieurs. Ici, Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. Dan hebben we hem nog in het Spaans. Oh, die Spanjaarden zijn weer goed, hè, met het voel. Heb je gezien? Ja, poeh, dat ging van links naar rechts. Dat ging van voor naar achter. Dat ging over. Hola, dama y caballeros. Les habla Hollands Glory. Su programa de radio favorito. En dan vele verzoeken. Vooral het verzoek van Jordi van der Penne.
0: Oh, en wat is het verzoek dan?
2: Welke van de twee?
1: Je hebt Braziliaans?
0: Ja.
2: Nee, Portugees.
1: Doe nou niet iedere keer de wijsneus uithalen.
2: Ja, sorry.
1: Ja. Je weet toch wat jouw slogan is? Laat je verwennen, dat Jordi van der Penne. Dus ga er niet constant doorheen lopen bouwen. Hola, señores y señoras. Aquí, en Hollands Glory, ze uw programa de radio favorito. Dan hebben we nog in het Maltese, als dat geen Grieks is tenminste. Gaia, Zakiri, Kai Kiriol, Afto, Etnai, to Hollands Glory, to Acapamio, Sas Radiofonico Programma. En dan, tenslotte, in onze aanstaande moedertaal, het Russisch. Zabranistoite, dame je kospera, eto kolas glori, fascia lumimajara, radio programma. Bla, bla, bla, bla.
4: Bla, bla, bla, bla.
1: Nou, dat waren weer 6 kantjes van aankondigingen. Dat is ram, dat komt even binnen, hè?
0: Ik ben er gewoon helemaal stil van.
1: Hou maar zo.
0: Dat gebeurt.
1: Het niveau van het programma gaat zienderogen vooruit. Zodra jouw er stil van is...
0: Dat dus. Ik vond dat je dit mooi gedaan hebt, Gooi.
1: Kan het ook op een andere manier? Het is altijd mooi.
0: Het is altijd fantastisch.
1: Nou, dat vond ik ook, meneer Knet. Oh, daar is hij ook weer.
0: Ach, man.
1: Hey, Albert, misschien eind van de uitzending.
0: Eind van de uitzending. We gaan eerst naar Liefde in de Dag.

0: What a beautiful, wonderful day. Het is hier gezellig. Je luistert nog steeds naar Rick FM op Hollands, met Hollands Glory. Gezellig, tot vanavond 10 uur. En als je een verzoekje hebt, je kan bellen, appen, postduif gooien. Kom persoonlijk langs, dat mag ook gewoon.
1: Of Jan Hendrik nou opneemt is een tweede, maar...
0: Die gaan we zo gewoon bellen. Die gaan we zo meteen gewoon bellen.
1: Hij heeft hem wel opengezet.
0: Is die computer opgestart?
1: Ja.
0: Nou, dan kunnen we hem eventueel even bellen. Dat is de 21, is dat.
1: Nou, Roy, hoe is het met jou?
2: Nou, veel goed.
1: Veel gaat er weer goed. En wat gaat er nou niet goed? Laten we dan eens keren.
2: Ja, daar wil ik het niet over hebben. Maar,
1: Ja, wat ook echt weinig...
2: Nee, maar het is als 95% goed gaat en 5% minder, dan onthouden mensen vreemd genoeg alleen maar die 5%.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik ben een keer op vakantie geweest.
1: Naar Preston Palace.
2: Met een vriendinnetje naar Preston Palace. En een week lang. En de eerste
0: dag... Hoeveel ben je aangekomen is dan de vraag?
2: Nou, ik ben met de auto aangekomen daar. Zo.
0: Oh, dat wel.
2: Maar de eerste dag hadden we een beetje regen, zeg maar. En die andere 6 dagen van de week, supermooi weer. Leuke dingen gedaan, lekker gegeten. De stad in geweest, bioscoop en allemaal interessante dingen. En ik kom op Urk en toen zegt mijn aanstaande schoonvader. Die zegt van, hoe heet dat? Hoe heb je het gehad? Ik zeg, nou, de eerste dag hadden we regen. Maar ze zijn gewoon binnen, hebben zitten in bolen en allemaal leuke dingen. En de andere dagen ook allemaal heel boordevolle activiteiten. Lekker gegeten en op stap. En weet ik al niet wat. Ik ben hem vooral aan het vertellen trouwens.
0: Ja, maar dan wacht je eigenlijk toch gewoon even.
2: Doe ik later een rondje over tafel, kom ik daar bekenden van me tegen. Die zeggen, nou, je sprak net je schoonvader, maar je had regen wel op vakantie.
1: Ja,
2: weet je.
1: Ja.
2: En daar word ik dan zo moe van.
0: Dat snap ik.
1: Weet je hoe je zo'n gesprek noemt? Dat is het altijd over het weer beginnen. Smechtalk.
2: Wat?
1: Smechtalk.
0: Smechtalk?
1: Ja, zo heet dat.
0: Niet smalltalk, maar smechtalk.
1: Ja.
2: Waar staat smecht voor dan?
1: Ja, dan moet je mij niet vragen. Dat hoorde ik vanochtend toevallig op het nieuws.
2: Ja,
1: dat er steeds meer mensen beginnen over het weer.
2: Ja, dat is volgens mij...
0: Ik zou dan zeggen, daar heb je hem weer.
1: Alweer.
3: Niet beantwoorden
1: op dit moment. Hij kan het
3: niet aan. Laat een bericht achter.
0: Nee, dat doen we niet. Geen bericht achteraan. Nou, we gaan hem zo meteen het alweer bellen. Jordi, hoe is het nou?
1: Prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, fijn.
2: Jouke, hoe is het nou?
0: Ja, wel lekker eigenlijk. Ja.
2: Ja,
0: gaat wel prima.
2: Spannende dingen meegemaakt? Of al lieg je het, als het maar een leuk verhaal is?
0: Nou, de 14 ga ik naar de Efteling toe, maar dan weet je het alvast.
2: Ja, dat is net zo spannend als dat ik naar de Preston Palace toe ga.
0: Ja, ja. Wij snappen elkaar. Wij begrijpen elkaar. Voor de rest, nee, eigenlijk helemaal niet zo heel bijzonder eigenlijk. Gewoon lekkere werk vandaag. Ik heb in de Schelp een petkast van de muur afgetrokken.
2: Ja, een petkast?
0: Petskast. Dat is waar alle netwerkkamer... Maar die was te klein.
2: Dat wist ik wel.
0: Dus heb ik een nieuwe geplaatst. Dus als je nu de deur opent, dan zie je nog wel de oude petsbase hangen.
2: Ja.
0: Maar de apparatuur zit al wel in de nieuwe.
2: Nou, ik had...
0: Dus de nieuwe petsbase.
2: Ik zei het al tegen een Frans eten. Volgens mij zit hier een nieuwe petskatskast.
0: Ja, dat klopt. Ja. Als je links binnenkomt en je kijkt naar die grijze deur daarachter hangt, dus nu een nieuwe petskast.
2: Ja.
0: Zal je een pets verkopen?
1: Dus pet. Dat. Een pet, dat is toch dier?
0: Nee, ja, patch.
2: Pleister.
0: P-A-T-C-H. Ja, ja, snap je?
2: Dus
0: ik zal
2: het anders.
0: Ja, want anders dan... Ja.
1: Oh ja, lingo.
0: Dat is een goede bal. Ja. Nou, voor de rest niet zo heel bijzonder. Dus we hebben zo meteen nog lekkere nieuwtjes, one-liners. Het weer komt er nog aan. Volgens mij heeft Jordi ook nog weer een hele mooie column.
1: Vast.
0: Ja.
1: Die moet vast. Ik even plaatselijk even verzinnen.
2: Heb je alvast een cliffhangertje, Jordi? Want mensen blijven wel hangen voor het...
0: Dat is wel het punt, hè. We moeten even aan je lippen hangen.
1: Oh.
2: Nou? Ja. Wordt er iemand ontslagen op de camping? Of,
1: dat is wel een leuk verhaaltje. Nee, dat gaan we straks doen.
0: Dat gaan we straks doen.
1: Waar gebeurt verhaaltje.
0: Waar gebeurt verhaal?
2: Deze keer waar gebeurt.
0: Over iemand die geslagen is.
2: Goed zo.
1: Is in die trant.
0: Ja. Ja, lekker. Jan Hendrik is geslagen door zijn moeder.
1: Nee.
0: Oh, wat jammer.
2: Nee. Hij is geslaagd?
0: Nee, geslagen door zijn moeder. Maar dat schijnt dus ook niet waar te zijn. Oh. Hey, ik doe alleen maar intuïties. Ik doe alleen maar intuïties. Ja. Maar Jet van de Koppel, lief mens hoor. Jan en zijn moeder een heel lief.
1: Misschien moet je het even aan zijn moeder vragen.
0: Nou.
1: Hey. Ook even
2: proberen.
0: Nou.
2: Is hij scherp? Is hij scherp?
0: Hey. Zo scherp, joh.
2: Hey.
0: Oh.
2: Want luisteraars, wat is het volgende liedje?
0: Nee.
1: Ja,
0: kun je me even vertellen dan hoe ze eruit ziet?
4: Blonde.

0: denk je aan Hendrik wel voor. Maar anders wordt hij zo negatief en dan moet hij elke keer blijven doortinken.
1: Kijk eens naar die vingerzetting, dat klopt toch gewoon?
0: Ja.
1: Klopt gewoon wat hij doet.
0: Playbacker, maar dan...
1: Nee. Jan-Hendrik speelt live. Goed, tijd voor de nieuwtjes. Het is bij 8:30. Je ziet wel dat we al meer beter met de tijd uitkomen. Jan-Hendrik is niet bij, dus dat heeft toch zo zijn... Werpt zo zijn vruchten af.
2: Maar het was een vertragende... Hij versnelde te veel, hè? Het ging ineens heel snel.
1: Ja.
2: Hield tijd over.
1: Ja, na de tijd. En hield die tijd over.
2: Zo ging
0: het. Dit was weer één zo'n nieuwtje toevallig.
1: Nee. Oh. Voetballer onderuit getrokken aan de dreadlocks. Bij een bijzondere overtreding tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anquila en Actugia. En
2: Barbados.
1: Geen idee. De 36-jarige Edan Scipio...
2: Oh, die zag ik gisteren in zijn auto stappen. Ja. Aardige vent trouwens.
1: Ja, Toyota Starlet heeft hij. Namelijk dreadlocks die helemaal tot aan zijn enkels komen. Ja. Een van de... En dat bleek voor zijn tegenstander wel een heel handig handvat. Tijdens de wedstrijd werd hij niet met één, maar met twee keer aan zijn haren tot aan de grond getrokken. Bij de overtredingen leefde een rode kaart op voor de tegenstander. Veel hielp het de Anquila overigens niet. Ze verloren de wedstrijd alsnog met 5-0. Misschien volgende wedstrijd toch maar even een knotje.
2: Ja. Ze maken er een potje van.
1: Ja, een raar voetbalpotje. Nieuwe datingtrend, vooral niet douchen. Jonge mannen hebben weer een nieuwe internettrend ontdekt. Pheromone maxing. Het idee is dat je aantrekkelijk zou worden wanneer je natuurlijke lichaamsgeur niet wegwast. Een Amerikaanse TikToker vertelt dat zelfs dat hij voor een date 3 dagen niet doucht. Vlak voor de afspraak gaat hij zijn uiterlijk wel onder de douche om daarna doodleuk zijn oude ongewassen shit weer aan te trekken. De moeder vertelde ondertussen dat haar zoon al 10 dagen weigert te douchen vanwege de trend. Vroeger noemden we dit ook gewoon stinken.
2: You stink.
1: Ja. Ik vind hem heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ja, ik zou het toch anders doen. Nou, daar komt hij. De volgende kraan valt op huis. En hebben we het niet over een badkamerkraan of eentje die in de keuken zit. Nee.
0: Kraanvogel.
1: Die dingen optillen.
0: Oh.
1: Daarna valt een reddingskraan ook op het huis. In het Amerikaanse Fort Lauderdale wilden ongediertebestrijders een huis behandelen tegen termieten. Daarvoor werd een kraan gebruikt met de stempels, de begavennet en de kraan viel bovenop het huis. Geen probleem, dachten ze. Dan halen we gewoon een tweede kraan om de eerste weg te halen. Alleen bleek bij de berging de last waarschijnlijk te zwaar. De arm van de kraan nummer 2 boog door en viel ook bovenop hetzelfde huis. Even Appledore en Colin. Gelukkig raakte niemand gewond, maar beide kranen moeten nu worden weggehaald. Waarschijnlijk met een derde kraan. Wat kan er misgaan? Deze 3 lijken me heerlijk voor vanavond. Dat is het ook zo.
0: Ja.
1: Ik vond ze fantastisch.
2: En vooral het zinnetje, gelukkig raakte niemand gewond. Dat vind ik altijd zo typisch. Je huis, er storten twee kranen bovenop.
1: Ja.
0: Ja.
2: Maar we hebben geluk gehad hoor.
1: Ja. Daar in Amerika wel, ja.
0: Het had zo'n film kunnen wezen waarvan je al kon bedenken hoe het zou aflopen.
1: Ja, een beetje een soort...
0: Al goed al.
1: En dan met z'n Arnold Schwarzenegger. Get it, do the job.
0: Ja.
1: Nee, get it, do the job.
0: Ja, dus dat klonk wel erg Mexicaans.
1: Nee, dat is... Nee, dat is weer Italiaans, toch?
2: Het is Speedy Gonzales, volgens mij. Wat je...
1: Andere. Nee, dat is Speedy Gonzales. Ja, nou. Ik ga liever toch naar Amerika toe, als ik eerlijk ben. Ja. Maar de zangeres zonder raam, want die kan niet naar buiten kijken... gaat liever naar Mexico en dan gaat ze overzingen. Stap maar op je tenen.
3: Naar Mexico gekomen.
1: En wel allemaal even zo'n...

0: En dit is Danny Vera met Rollercoaster. Hij heeft het een keer in de achtbaan gezongen, hè?
1: In de Efteling, toch?
0: Ja, in de hoe heet die ook alweer? De Joris en de Draak. Daar heeft hij het een keer gezongen.
1: Ja, dat ging wel snel zeker, dat liedje dan.
0: Ja, het ging wel sneller klaar dan hij dacht. Ja. Even kijken of we het goede achtergrondmuziekje hebben. Ja! Ja, want het is namelijk weer zover. Ik heb een leuk achtergrondmuziekje gevonden. De Week in One-liners.
1: Ken ik dat liedje, achtergrondliedje ergens van?
0: Ik heb geen idee.
2: Het klinkt een beetje Efteling achter.
0: Nee, het is niet van de Efteling. Oh. Ik struin wel eens af en toe Spotify af, en dan typ ik instrumentaal muziekjes. En dan kom je wel eens op dit soort deuntjes uit. Oh. Ik vind hem leuk.
1: Geen AI?
0: Nee, geen AI. Geen AI.
1: Het heeft er wel in de verte komt er voorbij, hoor.
0: Nee, dit is echt puur.
1: Oké.
0: Goed, komt-ie. De Week in One-liners.
1: Ik zal even goed in de stoel vastzetten.
0: Ja, even
1: de trappen komen van het lachen.
0: Daar komt-ie. Koningin Maxima neemt vandaag een kijkje op Urk. Ze bezoekt onder andere Face Robotics, het Cupping en Baron van Gentlaan. Willem-Alexander bleef thuis. Iemand moet tenslotte op Nederland passen.
1: Ik trek de riem nog even aan.
0: Ja. Ik vind het leuk, hoor. Ja, ze zijn niet allemaal even sterk, maar goed, weet je. Ik heb dan writersblok, hè, want ik moet ze onder druk schrijven.
1: Het moet gebeuren.
0: Maar er zijn een paar leuke tussen. Urke Luut de Boer loopt 80 kilometer door Julische Alpen.
1: Julische Alpen?
0: Bij thuiskomst gewoon gevraagd waarom hij niet de auto nam. Ja, je weet het maar niet. En een psychologisch onderzoek, dat volgt nog.
1: Hey, ik ga eventjes uit de bed liggen.
0: Ja. Week tegen eenzaamheid. Belangrijk om naast jongeren te staan. Ja, Urkers adviseren vooral niet om naar Emmeloord te verhuizen. Kantelen! Ja, daar komt ie. De gemeente vernieuwt de staartweg is bijna helemaal klaar. Alle 50 kilometer wegen zijn op Urk nu geasfalteerd. Waar je langzamer moet, liggen klinkers. Gemeente legt uit, asfalt is dus 50, klinkers is langzaam en een drempel is, had je maar moeten opblotten.
1: Zo, pak aan.
0: Urk onderzoekt de mogelijkheid van een eigen waterfabriek. Het IJsselmeer reageert heel verbaasd van, ik lig hier al jaren.
1: Bam, komt hij even binnen. Ja.
0: Oude Dorp krijgt vaste afvalcontainers. Eindelijk een officiële plek voor alle parkeerbonnen.
1: We houden het in de meer.
0: Nee, daarom. Urk verliest voor derde keer op rij van de thuis op de Vormt. Ditmaal met 0-1 van de Bonboys. Ja, het zal je maar moeten gebeuren dat je Bonboys heet natuurlijk. Hè? Ja. Het Urkeland schrijft zelfs dat het verhaal een beetje eentonig begint te worden.
1: Onderzoek... Is hij goed?
0: Ja. Nee. Deze is heel leuk. Onderzoek naar Bijbels lezen onder Urke jongen. De eerste vraag, heb je hem gelezen? De tweede vraag, niet liegen, hè?
1: Ja, dat is autobiografisch.
0: Die is heel makkelijk. Ja, de redactie van het Urkeland ging een ochtend kijken bij Waypoint, waar verslavingspreventie gecombineerd wordt met een kringloopwinkel. Ook kregen ze een voorproefje van een nieuwe escape room. Wie eruit komt zonder iets uit de kringloopwinkel te kopen, heeft gewonnen.
1: Ik ga even koffie halen.
0: Ja. Je hebt het of niet, hè? Dus dat. Ja. Nou.
1: Waren ze goed?
0: Nou, ik vond ze... Laat ik het zo zeggen. Ik vond... Die van de Bijbel lezen, even gelezen, die vond ik het leukst.
1: Ja. Ja. Die komt van de AI en de rest heb je zelf bedacht, denk ik.
0: Nee.
2: Weet je wat ik wel het mooie vind? Ik vind dat de playlist heel gemoderniseerd is aan wat elke keer wat wij nu doen, zeg maar. Dus je hebt nou een stukje over Willem-Alexander, die zit thuis, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan komt er een liedje, ik kom eraan.
0: Ja, dat is Maxima.
2: Dus Maxima, die gaat nu naar weer terug.
0: Nou, ik hoop niet dat ze een gele speedo aan heeft, want dan sta je natuurlijk weer heel raar te kijken, hè. Dus... Maar goed, je doet er ook verder niks aan. Nee. Wij blijven lekker luisteren. Wij zijn zo meteen weer bij je terug. En dan hebben we nog lekkere muziek hier. En dat zo bedoelde. Hier is eerst Dries Roelvink met zijn gele speedo. Met, hoe heet het nummer ook alweer? Oh, ik dacht dat hij... Nee, het is Ik Kom Eraan.

0: goed, ik doe mee veel snel. Dit was het eerste van ons. Goeie, was super leuk. Gezellig, bla bla bla bla bla bla bla.
1: Is dat snel? Is dat snel?
0: Ja. Anders komen we niet uit met de tijd.
1: Hoeveel seconden hebben we vannacht dan?
0: Nou, we hebben nog 1 minuut 33 voordat hij naar het nieuws...
1: En wat wil je allemaal nog vertellen dan?
0: Nou, ik vond het een leuk uur.
1: Oh, nou ja.
2: Fijn.
1: Nou, dat was het.
0: Vonden jullie het allemaal leuk?
2: Geweldig.
1: Hartstikke leuk, joh.
0: Nou, fijn. Dan zet ik de laatste plaat aan van Annie. Ga lekker met me mee naar het nieuws. En dan zijn we straks weer bij je terug.
1: Er komt toch nog een nummer in?
0: Ja, ik zet er nog eventjes aan. Maar die kort ik dan wel af. Dus als je denkt, hey, hij stopt. Dat komt dus omdat ik dan het nieuws aan moet zetten. Het is nog heel even, Annie, met...
3: Het is al jaren terug dat ik je zag.
0: Nee, met Ga met me mee.
3: Jij kon alles met me doen.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Caspar Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de kost. Het was ook lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld, het moest er zijn. Die familie, die was zo groot. Ik lijk wel idioten.

Dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En de mensen die komen van die einde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen.

kopen. Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv-land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is een hele simpele. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd op de koppen. Oké, laten we proberen.

0: Goed, de tweede uur is weer aangedaan. We hebben eerst het dingetje met houd toch in die kop. En daarna hadden we even onze vrienden van Ordan, Jan de Boer, Ruben en destijds Lau op de drums met Liever in de Vis. Ja, ik weet niet of... Dat doen we maar eens een keer in een podcast. Het weer voor vanavond. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken buien over het land. Daarbij kan het soms stevig regenen en lokaal is zelfs een klap onweer mogelijk. Recht in je gezicht. De nacht verloopt zacht, maar met een warme van de afgelopen dagen is daarna wel gedaan. Donderdag is het een stuk koeler, maar met ongeveer 19 tot 22 graden. Nog steeds zacht voor het begin oktober. Vooral in het noordoosten kunnen we het langere tijd buien vallen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en kan de zon zich weer laten zien. Vrijdag ziet er een stuk vriendelijker uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog met een afwisselende van wolking en zon. De temperatuur komt rond zo'n 20 graden uit en staat maar weinig tot een matige wind. Zaterdag verandert er niet veel. Opnieuw rustig weer, weinig wind en geregeld ruimte voor de zon. Met ongeveer 19 tot 20 graden is het begin oktober prima weer om buiten te zijn. Zondag lijkt eveneens grotendeels droog te verlopen. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af met de temperatuur ligt rond de 18 graden. In de vroege ochtend kan plaatselijk wel wat mist ontstaan. Maandag houden we het rustig najaarsweer. Na mogelijk wat ochtendmist komt de zon geregeld tevoorschijn en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden, maar de volgende zon kan plaatselijk nog zo'n 20 graden gaan. Dinsdag is het beeld vrijwel hetzelfde. Rustig overwegend droog met een mix van zon en wolken. In de ochtend opnieuw kans op mist en overdag temperaturen rond de 18 graden, mensen. Ja, vanaf 17 graden mag de korte broek aan, heb ik gehoord in de nummer. Dus hij mag aan. En ook de volgende week woensdag lijkt het voorlopig weinig verandering in te komen. Waarschijnlijk opnieuw rustig en grotendeels droog najaarweer. Met geregeld zon en temperaturen ergens rond de 18 graden. Kortom, na de regen en mogelijke onweersbuien vanaf vanavond en vannacht krijgen we vanaf vrijdag een opvallende rustige start van oktober. Vaak droog, geregeld zon en temperaturen die voor de tijd van het jaar nog heel behoorlijk zijn.
1: Prachtig.
0: Dat.
2: Het is weer zacht weer in oktober.
0: Ja.
1: Het is,
0: als een dekentje.
1: Het is 97 luchtvochtigheid.
0: Ja, maar die klopt niet.
1: Nou, net stond hij op 80.
0: Ja, maar het klopt niet.
1: Jawel. Want wij hebben onderzocht wat nou de luchtvochtigheid nou werkelijk is.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Dat is niet dat het hier dat het werkelijk vochtig is.
0: Nee.
2: Nee, hij dacht met 39% luchtvochtigheid. Er komt geen druppel water bij. En dan is het gewoon de lucht is helemaal water.
0: Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, zo werkt het niet.
0: Oh, jammer.
2: Nee, 100% luchtvochtigheid betekent dat de lucht kan gewoon geen water meer opnemen. Het zit gewoon helemaal vol.
0: Oké.
2: Okay. Dat is 100% luchtvochtigheid. Bijvoorbeeld bij hele dikke mist.
0: Ja.
2: Ja, dan kan er geen water meer bij.
0: Mist.
1: Een mist iets.
0: Ja.
2: Maar dus je merkt, het is ook een leerzaam programma dit. Met luisteraars thuis denken van, hey, zo had ik het nog niet bekeken.
0: Dus als het 79% is, dat wil zeggen dat er nog dus 20% vrij is
1: voor de... Ja.
0: Voor vocht op te nemen. Nou, ik heb toch wel weer wat geleerd, hè?
2: Ja, ik ga er niet op in.
0: En ik maar denken dat die weersensor gewoon stuk is.
1: Ja.
0: Maar niet dus. Nou, fijn. Wij gaan door naar BZN, mensen.
2: Nou, zeg de woorden maar.
1: Ben zonder naam?
0: Ja, ik denk het wel, hè. Als je verzoekje hebt, 0527-688-19 of gewoon even appen. Dat kan ook natuurlijk. Wij gaan zo meteen ook nog even proberen Jan-Hendrik te bellen. Of gaan we eerst even naar...
3: Camping? Nee, de camping hebben we straks.
0: Oh. Oh wel, nee, we hebben eerst... Oh, ik heb hem op de verkeerde...
2: Oh.
0: Ik heb hem op de verkeerde tijd gezet. Nou, moet ik even aanpassen. Oh nee, klopt. Wacht even, ik zit verkeerd in de lijst te kijken, maar het klopt wel. Ja. Het klopt wel. Sorry, het klopt wel. Dan zou meteen eerst... is er nog nieuws van de camping?
2: Dacht ik.
0: Jordi denkt al, oh, eindelijk geen stress. Ja. Maar don't worry. Oh, even overnieuw doen. Maar wij gaan door dus naar BZN. Hier lekker gezellig op Urkewem. Ik heb even teruggespoeld als je nog niet door had. En de verzoekjes zijn dus welkom via 0527-688-1910. Via bellen of WhatsApp is dus mogelijk. We gaan ook zo meteen even proberen Jan-Hendrik te bellen.
1: Ja.
0: Ja, onder jouw column. Dan gaat hij gewoon even meeluisteren. Ja. Goed. Hier is BZN met If I Say The Word.

0: Beste dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Zit u er klaar voor? Het is tijd voor het allerleukste radioonderdeel van Hollands Roering. Nou ja, bijna het allerleukste radio. Is er nog nieuws van de camping met Jordi van de...
1: Nou ja. Oh, ik ben eigenlijk ook al benieuwd.
0: Nee!
2: Ach, is hij er ook nog? Hij is die snuit.
1: Oh, nou, ik ga anders gaan. Ik kom net van de camping en ik zeg, is er nog nieuws?
0: Albert.
1: Ja? Oké.
2: Ja. Maar eindelijk, ja.
0: Ja, waar gebeurt verhaal, hè?
2: Dit was een waar gebeurd verhaal, want zaterdag was er even paniek in mijn hoofd.
0: Paniek in je hoofd?
2: Ja, ik kreeg van een lieftallige collega kreeg ik een appje met daarin, je bent ontslagen. Dus ik zeg, dat is knap, want ik weet van niks. Dus ik ga rustig verder met mijn dag.
1: Jij werkt er niet eens, toch?
2: Nee, daarom, dat komt nog. Dus uiteindelijk zeg ik zo tegen diegene van, hoe zit dit nou? Want van wie heb je dit? Ja, van mijn moeder. Dus ik zeg, nou vraag even aan je moeder hoe die het er weer komt. Ja, die heeft het in de Nettorama gehoord. Dus uiteindelijk zei, wie heb je dan in de Nettorama? Dus we gingen even het heel riedeltje af. Uiteindelijk kwamen we niet uit wie het nou werkelijk gedaan heeft. Totdat we achterkwamen dat een schoonmaakstertje dat heeft gezegd.
0: Oh.
2: Dus ik ging naar dat schoonmaakstertje, appte ik. Ik zeg, hoe zit het verhaal? Nou, zegt ze, ik heb helemaal Corrie helemaal niet gezien. Zo heette dat vrouwtje. Ik heb Corrie helemaal niet gesproken, niet gezien. Dus hoe komt ze erbij dat jij ontslagen bent? Dus maandag ging ik werken. Kom ik bij Daniel. Ik zeg, fijn dat je mensen ontslaat die helemaal niet eens een contract hebben. Dus hoe kun je mensen ontslaan?
1: Ja, maar ja. Wist hij er wel van dan?
2: Hij wist er ook niks van. Hij zei ook, het is fijn dat mijn personeel ontslagen wordt zonder dat ik het zelf wist.
0: Oh, het scheelt hem wel een hoop juridisch
2: gelijk natuurlijk. Dat zei hij ook al. Of ik moest gewoon ziek melden en een jaar lang niet komen.
0: Dat werkt ook hartstikke. Ja,
2: blijkbaar.
0: Ook maar weer
2: die heb je ook. Ja. Die heb je ook.
0: Ja.
2: Dus zo was even... De roddel van de welbekende, bij de vuurtoren stoot je je tenen in het nieuwe deel, ben je dood.
0: Ja, nou ja, dat is dus ook zo hoe dat altijd werkt. Hè? Ik heb gehoord dat Jan Hendrik inderdaad zijn vinger had gekneusd toen hij de trap af naar beneden liep bij de vuurtoren. Moet jij nou eens opletten wat er gebeurt straks? Zullen we eens even bellen?
2: Oh, ja.
0: Misschien even bellen.
1: Misschien heeft hij zelf al gehoord dat hij in het ziekenhuis ligt.
0: Ja, you never know.
2: Hij heeft de volstenging gevangen. Voor het Wildfestival.
0: Oh, die hebben we ook binnenkort. Ja. Lekker. Lekker stukje vlees. Lekker.
2: Ik kan uw oproep niet beantwoorden.
0: Hij heeft opgehangen.
1: Nog een keer.
0: Daar gaat hij wel over. Ik spoel even de muziek een beetje terug.
2: Ik vind het ook mooi dat op het schermpje dan af en toe silence tevoorschijn komt.
0: Als het te lang stil is. Jawel, er is wel geluid. Ja, er is wel geluid. Maar het is te zacht dan, hè? Nou, het is, ja, het is denk ik net als Willeke. Jan Hendrik heeft er geen zin in.
3: Jan Hendrik.
0: Ja.
2: Ja, doeg.
3: Kan uw oproep niet beantwoorden.
0: Nou ja.
2: Maar kan het niet of wil het niet?
0: Ik denk het tweede. Nee, ik wil niet.
1: Zit ze me weer te bellen, hoor, terwijl ik met de vassertje afwezig ben.
0: Ja, nou,
2: een metertje.
1: En de oefening gaat net zo goed.
0: Ik denk dat we eens een keer een jammer zo stevig moeten neerzetten dat gewoon het hele 27-7 keer gewoon plat ligt zo'n avond. Dat is wel een idee.
2: Maar nou vertel jij dit idee en dan gaan zij dus de volgende keer denken, oh, als het dan gebeurt, dan weten ze van wie het is.
0: Dat maakt toch niet uit? Ik kan ook zeggen van, ik weet van helemaal niks. Ik weet helemaal van niks.
1: Nee, je hebt het nu alleen maar gezegd deze keer.
0: Ik zat op de bank.
1: Luister er nou.
2: Ja.
0: En dat ik dan bijvoorbeeld een Bulgaar inhuur voor 3 kratjes bier om dat even te laten doen. Ja, dat...
2: Ja.
0: Of een geeltje. Ja, weet jij veel. Dus dat kan, hè?
2: Ja, Roy wordt er doodmoe van.
0: Ja, nou ja. Zit je er klaar voor, Roy, voor zometeen die verhalen die nergens over gaan?
1: Wat? Ik zal even de Donald Duck aan de kant leggen dan.
0: Ja, is goed. Wij gaan door naar Mart Hogekamer met Lekker Leven. En we zijn hier tot 10 uur lekker met Hollands Roering op Urik Wim. En verzoekjes zijn natuurlijk welkom via 0527 688 9 en 10.

0: Ja, dit is dus speciaal voor onze grote vriend Roy.
1: Roy!
0: Roy! Roy, met verhalen die nergens over gaan. Moet ik even aan het begin weer aanzetten, want daar komt hij weer.
1: Was je al begonnen?
0: Ja, ik zet hem. Maar zoals je hoort, er wordt niet ingezongen.
1: Hoe kan het? Waar is Debbie Harris met haar
0: gezoek? Ja, die hebben we eruit gefilterd. Lang leven AI, hè?
1: AI weer, oké. Maar goed, ik was van de week in Preston Palace geweest.
2: Oh, ja.
1: En daar heb ik een hele interessante man ontmoet en ook meegenomen naar de studio. En dat was meneer Bapper. En meneer Bapper is inderdaad een hele interessante man.
3: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Oh, hij is er ook. Ik zag hem eens binnenkomen. Zat hij onder het bureau?
1: Hij is niet zo'n grove stuk. Hij zit er gewoon naast me.
0: Ah.
1: Maar dat heeft ook te maken met zijn beroep. Want waarom bent u een interessante man, meneer Bapper?
3: Ik ben ruitenwisser.
1: Kijk, dat is interessant.
0: Ruitenwisser? Aan de binnenkant of aan de buitenkant van de auto?
1: Laat mij eventjes die vragen stellen, Jan.
0: Oké, sorry.
1: Ik ben te bouwen, man. Meneer Bapper, hoe gaat het precies in zijn werk dan?
3: Dat zit dus zo. Ik ben dus ruitenwisser. En dan ga ik dus altijd, ik ga dus mee. De mensen nemen mij mee in de achterbak of zo. En is het nou mooi weer, dan blijf ik in de achterbak. En wordt het nou lelijk weer, dan halen ze mij uit de achterbak. En leggen ze mij voor op de motorkap.
1: Voor op de motorkap. Kijk, dat is interessant. Hoor je dat, Jouke?
0: Ja, voor op de motorkap.
1: We hebben even een auto in de studio gereden. Kunt u dat eens eventjes demonstreren, meneer Bapper?
3: Prima. Dan pakken we deze wagen even. En dan, dan ga ik voor op de motorkap liggen. Nou, kijk. En daar lig ik dus nu zo voor op de motorkap. Dan heb ik hier dus de wisser. En en zo lig ik dan de hele weg dus.
1: Nou, wat machtig interessant. En als er nou regen is, hè, zoals nu, bent je dan ook speciaal gekleed of zo? Ik heb altijd een regenjas heb ik aan.
0: Handig.
1: Ja, en dan leg ik op de motorkap en ik wist dus met de hand. Ja, maar wat ik wil zeggen, je hebt ook een hoop van die elektrische wissers, hè? Dat zijn min of meer de concurrenten. Maar zelf persoonlijk ben ik meer van het handwerk. Ik heb vroeger ook op de lagere school gezeten en daar heb ik ook al handwerk gekregen. En ik vind met handwerken en zo, dat heeft toch voordelen. Het is afwisselender.
0: Afwisselender?
1: Ja. Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel, kijk, normaal met zo'n ruitenwisser, zo'n ding gaat heen en weer. Maar als ik op zo'n kap leg, ik kan nog gekke gezichten trekken of zo, hè. Dat is altijd leuk voor de kinderen. Ik bedoel, als zo'n wisser heen en weer gaat, ja, dan zegt die kinderen niks. Maar als ik dus op de motorkap leg voor die kinderen, en die denken dat, er ligt zo'n halve zool op de kap, dat is altijd leuker dan zo'n gewone stomme wisser. Die altijd maar heen en weer gaat, nietwaar? Dan bent u toch met me eens? Ja, dat begrijp ik wel. En meestal zet ik dan ook nog zo'n gekke hoed op of zo, om de mensen dus te amuseren, hè. En dan gaat het meestal ook zo, met slecht weer, dan wordt het nog amusanter voor de kinderen. Want met slecht weer, dan moet je vaker remmen. En dan heb ik nu dus mijn veiligheidsgordels om. Oh, u heeft ook veiligheidsgordels? Ja, die heb ik altijd. Ik heb dus van die grote bretels, die heb ik om, begrijp je wel. En die haak ik dus om de bumper heen. Oh, op die manier. Maar als er nou plotseling hard gerend wordt, wat dan? Oh, nou ja, dat is heel eenvoudig. Als er hard gerend wordt, dan verlaat ik even de ruit. Maar door de veiligheidsgordels veer ik weer terug, begrijp je wel? Ja, maar wat wilt u daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou ja, ik handhaf daarmee een bekend motto. En het is... gordel om, wel zo veilig. Man, die ligt hier voor op een motorkap in de bretels. Hoezo gordel om, wel zo veilig? Ik zou bijna zeggen, dit is echt een verhaal wat nergens over gaat.
2: Hey. Oh, dat is toevallig.
0: Dat is een leuke rubriek. Dat zou wel mee moeten doen, hè?
1: Ja, hoe heet deze rubriek ook alweer?
0: Een verhaal die nergens over gaat.
1: Ja, dat is overgaan. Nou, meneer Wapper, ik vond het machtig interessant u in de studio te hebben en dat u dat zo mooi uitgelegd hebt.
3: Ja, ik vond het zelf ook heel erg interessant.
1: Maar goed bedankt. En ik ga ervan uit dat ik u volgende keer weer zie in Preston Palace. Ik zou zeggen, nog een goede avond en tot de volgende keer.

0: Dus het is bijna 10 voor 10. En dat wil zeggen dat Hollands glorie alweer bijna op zijn einde is. Oh, wat even. Ja. Helaas. Maar hebben we het leuk gehad? Yeah! Vinden we volgende week weer? Yeah! Zijn we dan blij dat Jouke er niet is? Yeah! En zijn we blij dat die week erop Jouke er ook niet is? Yeah! Dus Jouke is er pas over 3 weken weer. Yeah! Feestmuziek! En daarna gaat hij dus even kijken.
1: Op vakantie.
0: Even kijken.
1: Dan
0: ben ik
1: er
0: dus
1: niet.
0: De 21ste en de 25ste vlieg ik. Dus dan ben ik er 3 weken niet. Yeah!
1: In totaal is hij er 5 weken niet.
0: Ja, ik ben er de 21ste wel dan.
1: Oh, nou ja, de
0: eens
1: ene.
0: Even kijken. Ja, volgens mij ben ik er de 21ste wel. Even kijken. Ja, de 21ste ben ik er wel gewoon. Want ik ben dan hier op de zaak bezig de boel voor te bereiden. En even de tas inpakken en de laatste dingetjes even doen, weet je wel. Dat zijn dingen die erbij horen in je voordat je vakantie gaat.
1: Ja.
0: Ik heb nog een hele waslijst, maar ik moet zeggen... ik heb dus gisteren de laatste dingen geboekt. Dus de hele vakantie is nu helemaal rond. Ik ga zelfs paardrijden op een cowboy ranch.
2: Oh, wat goed.
0: In echt het midden van de hart van Texas, waar de meeste cowboys rondlopen en wonen en et cetera.
2: Dus ga je ook een lasso werpen? En,
0: ik denk zelfs met een lasso een stier proberen te vangen.
2: Ja, en ga je ook kuddes drijven net als City Slickers?
0: Ik hoop het. Ik wil gewoon de full experience hebben van A tot Z. Ja.
2: Hoefijzers gooien. En
1: een gebied. Ja.
0: Gewoon paardrijden, mensen. Het enige wat ik bij een paard heb gedaan is ernaast gestaan. Nou, meer niet.
1: Ja, zoals daar blijf ik uit de buurt van.
0: Ja, als je verkeerd staat, dan krijg je nog een kus na van die gasten. Maar goed. Het is weer tijd. De duif komt aangelopen.
2: Ah.
0: Het is tijd voor natuurlijk Roy's favoriete onderdeel.
2: Zo is maar net.
0: We hebben namelijk weer de mensen klaarstaan op het publiek. Are you ready, Roy? Sorry.
2: Roy is in the house en Roy is ready, as always. Deze, het is een raadsel trouwens, is ingezonden door Piet Maagkramp. Zit er nu niet constant heen te bouwen, allemaal. Of had je ook een grapje?
0: Misschien moet jij ook eerst even eten voordat je binnenkomt de volgende keer.
2: Of was het zo bedoeld?
0: Ja, daarom.
2: Ja, ik denk, waar heeft je het over? Hoe noem je een hond die kan goochelen? Een labracadabrador.
0: Ik wist hem!
2: Daarom zal ik ook stellen het antwoord. Ik denk voordat Jouke me voor is. Dan ingezonden door Albert Keuter.
0: Ah, nee!
2: Dit is een mopje. Ah, dit is slagje gierenbullen. Deze keer is hij best wel leuk.
0: Nou.
2: Het paard van een manege.
0: Manege.
2: Manegehouder. Het paard van een manegehouder was ziek geworden. En de man had de dokter laten komen en wachtte nu in spanning af wat er ging gebeuren. De dokter kwam naar hem toe en vroeg om een schroevendraaier. 5 minuten later had hij een tang nodig. En na nog eens 5 minuten vroeg hij om een hamer en een beitel. Mijn hemel, riep de manegehouder uit. Wat is er met mijn paard aan de hand? Ja, geen idee, zegt de dokter. Ik moet eerst zien dat ik mijn tas open krijg.
0: Ja. Ja. Dat is gewoon veel te slecht.
2: Ja. Ingezonden door Henk Binnenband. Flauw grap.
0: Alweer Henk Binnenband.
2: Ja, die is vaste gast.
0: Ja, die komt vaak terug, hè.
2: Moeder heeft 7 appels en 6 kinderen. En moeder wil elk kind evenveel geven. Wat moet ze doen?
0: De 7 appel voor zichzelf houden.
2: Appelmoes maken. Ja, die is zo flauw. Dat Henk Binnenband heeft een reservemopje ingestuurd.
0: Schuddebuiken dit, joh.
2: Ja. Op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam is een tankwagen met zoutzuur gekanteld. Maar inmiddels is de file aardig opgelost. Dan de laatste, ingezonden door Joris Bluff. Een raadseltje. Het is geel en het brengt eieren rond.
0: Een gele eierboer?
2: De kaashaas. Ja, zat hier goed in de beugels, jongens. Zat hier in de brullen vandaag.
0: Man, ik kom gewoon niet meer bij met jullie.
2: Maar dit waren ze weer, de 5 koppers.
1: Nou, nu komt Jouke waarschijnlijk op een heel kort mopje.
0: Ik hoorde er van de week wel weer eentje, maar ik ben hem helaas weer kwijt. Ja, ik ben een beetje...
1: Zijn dit de mopjes die je altijd vergeet? Of,
0: Ja, nou, weet je, het punt is... Ik heb gewoon de laatste tijd een klein beetje moeite met inspiratie. Maar ik ben wel van overtuigd dat dat binnenkort wel weer terug.
2: Ja, als je zo meteen in de States bent en op je horsey zit.
0: Ik heb momenteel een beetje volgens mij last van een writer's block.
2: Writer's block.
1: Nou, je veert.
2: Dat hebben alle grote namen.
0: Ja.
2: Dus hoe kom jij er dan aan?
0: Ja. Ik weet niet. Ik weet niet hoe beroemd ik ben hier in de landen, maar.
1: Je hoort je stem de hele dag over.
0: Ja, dat is waar. Het is zo grappig. Ik sprak toch van de week iemand. En die zeggen, wie ben jij dan? Dus ik zeg, heb jij een bingo? Bel dan 688910. Nou, echt, die ogen die lagen gewoon op de grond. Ja. Ik vind dat zo grappig.
1: En die persoon vond het ook grappig.
0: Ja, die vond het ook heel grappig. Want dan is dat... Hele rare emoties komen daarbij soms.
1: Dat zijn dan waarschijnlijk mensen die ook echt altijd dus die bingo spelen.
0: Ja.
1: Ik zou dan denken, als ik één keer een bingo heb gespeeld, zou ik dan niet denken, oh, dat is Jouke.
0: Nee.
1: Maar,
0: en jij kent mij, jou interesseert het geen ene reet. Mij interesseert trouwens ook geen ene reet, hoor.
1: Nee, dat zou ik ook niet
0: doen. Ja, moest een keer ingesproken worden. Ja, dan doe ik dat gewoon eventjes, hè. Zo ben ik.
1: Ja. Nou, volgende keer wordt het Roy die dat inspreekt.
2: Ik zou het heel goed kunnen, ja.
0: Ik probeer eens.
2: Heb jij een bingo? Bel dan nu 0527-6891-06-8234. Upsakee en flatst hem erin.
0: Het moet een beetje, heb jij een bingo? Dus een beetje lekker overdreven moet het ingesproken worden.
2: Ja, ik doe het liefst niet zo ontsmakelijk zoals jij nu doet, maar heb jij een bingo?
0: Nee, het moet echt, heb jij een bingo? Het moet,
2: heb jij een bingo? Heb jij een bingo?
0: Moet ook niet schreeuwen zijn, hè?
2: Ja, ik vind het ook een heel herkenbare stem, dat geschreeuw.
0: Ja,
1: ja.
2: Arie de Beuker.
0: Oh. Nou goed. Ja. Dus dan weten mensen ook een beetje daar de achtergrondverhaal van... voor die drie mensen die geluisterd hebben.
1: Ja, maar we hebben morgen nog een herhaling. Dus er luisteren waarschijnlijk meer wat mensen bij.
0: Ja, er komen er weer vier bij. En twee dezelfde.
1: Ja.
0: Dus dat. Zijn de fans, hè? De hagelslagjes.
1: Ja.
0: Die blijven. Ja, dat is heel slecht. Heel slecht. Nou, volgende week ben ik er niet. Week erop ben ik er ook niet. Maar jullie doen hem dan wel gewoon lekker.
1: Ligt eraan de sleutelwacht.
0: Ja, dat is Jan Hendrik.
1: Ja.
0: Want mijn sleutel is kapot. Jan Hendrik heeft voor mij de studio opengedraaid. Dat is zo fijn zelfs.
1: We hebben hier gewoon een soort koster, maar dan van de UrgFM.
0: Nou, ik moet even weer gewoon een nieuwe laten maken. Mensen, bedankt voor het luisteren. Dan voor mij tot over een paar weken. Jullie zijn gewoon volgende week weer paraat.
2: Ja hoor, we zijn er weer.
0: Ja?
1: Nou, we zien wel.
2: Nou, we zien wel.
1: We zijn afhankelijk van één iemand hier.
0: En dat is?
1: Mr. Negative.
2: Voor de techniek?
1: Nee, anders komen we hier niet binnen.
0: Yo, die kan wel schuiven, dat is het probleem niet.
1: Kan ook wel inbreken, maar ik weet niet of ze daar zo
0: en
1: voor...
0: En dan kijk je ook al lauw aan, die kan de deur ook open doen, joh.
1: Oh ja.
0: En anders laat je Gigi op zijn fiets langskomen. Dus. Wij gaan... We doen nog even lekker een hit medley van Jannes. Dat hebben ze allemaal weer gehad voor de komende tijd, toch? Of niet?
1: Alweer Jannes?
0: Ja, maar het is nou een hit medley, andere hit medley. Zeg ik dat goed? Ga ik dat even voor de zekerheid checken? Want de andere was de kroegen medley. Dan hebben we nu de hip medley. Mensen, tot de volgende! Hey.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou

I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Villa.
1: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,5 meter. Gidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
1: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
0: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal niks.

Goedemorgen luisteraartjes, van harte welkom in de trein. Hebben jullie allemaal een fijn plaatsje gevonden? Dan kunnen we vertrekken. Vanmorgen mag ik jullie een heel mooi verhaal vertellen. Het gaat over de goede herder en het ongehoorzame schaap. Zijn jullie wel eens in een schaapskooi geweest? In Drenthe mag je, wanneer er jonge lammetjes geboren zijn, daar gaan kijken in de schaapskooi. En dat is heel erg leuk. Kraamschudden noemen ze dat daar. En dat is altijd in het voorjaar. En wat denk je? Je krijgt er zelfs beschuit met muisjes. Maar een geblaat is me dat. En wat een lawaai. Maar al die kleine, lieve, wollige bolletjes, die zijn zo vreselijk lief. En toch zijn schapen niet lief. Ik heb met iemand gesproken die een tijdje in Israël schaapherder is geweest. Er zijn geen dieren zo eigenwijs als schapen, vertelde hij mij. Ze willen altijd een andere kant op. En ze luisteren heel slecht. En daar gaat het verhaal over.

Jullie weten vast wel dat er in de tijd van de Heer Jezus mensen waren die het helemaal niet met hem eens waren. Die noemen we de Farizeeën. Ze vinden het helemaal niet fijn dat er zoveel mensen naar de Heer Jezus luisteren. En als de Heer Jezus ergens onderweg stopt en begint te vertellen, dan luisteren er een heleboel mensen. De Farizeeën zeggen tegen elkaar: "Kijk eens wat een vuile troep daar, allemaal slecht volk. Ze kennen niet eens de wet. Ze hebben nooit iets geleerd. Nu staan ze daar naar Jezus te luisteren, midden in het veld." "Het is erger dan we dachten," fluistert een van de Farizeeën tegen zijn vrienden. "Weten jullie dat die man ook bij dat slechte volk aan huis komt? Ja, hij gaat zelfs bij hen eten. Hoe kan het dat God hem naar die armoedzaaiers stuurt?" merkt iemand op. "Armoedzaaiers? Het zijn allemaal zondaars. God zou blij zijn als zulke lui niet bestonden." De Heer Jezus weet wel wat de Farizeeën denken. En als er op een keer weer heel veel mensen bij hem zijn, vertelt hij hun een verhaal over een herder en een ongehoorzaam schaap. De herder van dit verhaal heeft heel wat schapen, wel 100. En ze hebben allemaal een eigen naam. Krulhaar, langoor, zwartkopje, wipstaart, knabbel en snuffel. Voor alle 100 schapen heeft de herder een naam bedacht. Hij houdt veel van zijn schapen en hij zorgt goed voor hen. Hij is een goede herder. Weet je dat de Heere God ook jou bij je naam kent? Luister maar naar het volgende liedje.

S'nachts slapen de schapen in de stal. De deur is dicht, zodat de wilde dieren hen niet kunnen pakken. En als het 's morgens licht wordt, doet de herder de deur van de stal open. Kom maar naar buiten, roept hij. We gaan vandaag een lange wandeling maken. Ik weet een plekje waar heerlijk gras groeit. Gaan jullie met me mee? De schapen komen meteen de stal uit. Ze kennen de stem van de herder precies. Als iemand anders hen roept, dan komen ze heus niet hoor. Ze luisteren alleen naar de stem van de goede herder. Even later gaan ze op stap. De herder loopt voorop met zijn stok in de hand. En alle 100 schapen huppelen achter hem aan. Niet weglopen hoor, zegt de herder. Jullie moeten dicht bij me blijven, anders verdwalen jullie. Eerst gaan ze een eindje over de gewone weg. Maar daarna nemen ze een smal paadje tussen de heuvels door. En als ze dat hebben gehad, komen ze op een stuk land met dikke stenen en struiken met scherpe dorens. Hier gaat het lopen niet zo gemakkelijk, maar de herder kijkt goed uit. Eindelijk zijn ze bij het plekje waar dat lekkere gras groeit. De schapen beginnen dadelijk te eten. De herder gaat op een steen zitten om wat uit te rusten. Maar ondertussen let hij wel goed op. Er lopen hier wel eens wolven en die lusten best een lekker schaapje. Kijk, daar is er al een. Heel voorzichtig komt de hongerige wolf dichterbij. Nog even, en dan heeft hij een schaap te pakken. Hij denkt dat de herder hem niet ziet, maar dat heeft hij mis. De herder rent naar de wolf toe en probeert hem met zijn stok te slaan. Weg jij, schreeuwt hij. En als de wolf niet meteen weggaat, pakt de herder een steen en gooit die naar zijn kop. De wolf verdwijnt nu maar gauw. Hij denkt, deze herder zorgt zo goed voor zijn schapen. Hier krijg ik er niet één te pakken. Ik probeer het wel ergens anders. De goede herder is niet bang voor wilde dieren, hoor. Hij heeft ook al eens met een leeuw gevochten. Hij houdt zoveel van zijn schapen. Hij wil er niet één kwijt. De hele dag blijven de schapen buiten. Ze drinken water uit een beek. Ze klauteren over grote stenen en ze lopen langs diepe kuilen. Maar ze zijn niet bang. Er kan niets gebeuren als ze dicht bij de herder blijven. Bij hem zijn ze veilig. Als het bijna avond is, komen ze weer bij de stal. Ga maar naar binnen, roept de herder, terwijl hij bij de deur staat. Zijn ze er allemaal? Hij begint te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén voor één lopen de schapen door de deur naar binnen. En eindelijk is het laatste schaapje ook in de stal. Wat is dat nu? Roept de herder. Ze zijn er niet alle 100. Ik mis er één. Wie is er weg? Zwartkopje.

Is dat zo erg? De herder heeft er toch nog 99 over? En het zal Zwartkopjes eigen schuld wel zijn. Ze is altijd zo ongehoorzaam. Als ze beter naar de herder had geluisterd, was ze niet verdwaald. Maar wat doet de goede herder? Hij pakt zijn stok en gaat met één terug om Zwartkopje te zoeken. Hij loopt weer langs het smalle paadje tussen de heuvels. Hij komt weer bij het lekkere gras waar de wolf was. Hij klautert weer over de stenen. En ondertussen roept hij steeds: Zwartkopje, waar ben je? De goede herder is erg ongerust. Hij denkt dat eigenwijze schaapje denkt altijd dat hetzelfde weg wel weet. Toen vanmiddag over de stenen klauterde, heeft ze natuurlijk een ander paadje genomen. Maar waar is ze nu? Ze zal toch niet door de wolf zijn opgegeten? De herder zoekt en zoekt. Maar Zwartkopje is nergens te vinden. De herder loopt verder en komt dan op een plek waar ze vanmiddag helemaal niet zijn geweest. Het is hier gevaarlijk. Er zitten diepe kuilen in de grond. Die zie je niet, omdat er struiken overheen groeien. Als je hier de weg niet weet, val je zomaar in.

Zwartkopje, ben je hier? Roept de herder weer. En opeens komt er uit een kuil het geblaat van een schaap. Daar ligt Zwartkopje. Ze kan er niet uitkomen. De kuil is veel te diep. De goede herder klimt vlug naar beneden en trekt het schaap uit de kuil. O, Zwartkopje, ik heb je terug, roept hij blij. Ik ben zo ongerust over je geweest. De wolf had je wel kunnen opeten. Waarom heb je niet naar me geluisterd, dom beestje? Waarom ben je weggelopen? Hij tilt Zwartkopje op zijn schouders en loopt vrolijk naar huis. Zwartkopje is net zo blij als de goede herder. Ze is zo bang geweest. Vanmiddag dacht ze wel dat ze zelf de weg wist, maar ze is verdwaald. En toen viel ze ook nog in de kuil. Als de goede herder haar niet had opgezocht, was ze van honger gestorven. Of een wild dier had erop gegeten. Wat heerlijk dat de goede herder haar nu op zijn schouders naar huis draagt. Zwartkopje denkt, wat heb ik een spijt dat ik ben weggelopen. Dat doe ik nooit meer. Ik blijf nu altijd dicht bij de goede herder als we weer gaan wandelen. Dit is een verhaal dat de mensen wel heel goed begrijpen.

Maar de fariseeën zijn nu nog bozer op de Heer Jezus. En als je erg boos bent, kun je soms wel eens met je tanden knarsen. Nou, reken maar dat ze dat doen. Hoe kan de Heer Jezus zoiets vertellen? En dat aan mensen die helemaal niet weten wat er in de wet staat. Want de wet is voor de fariseeën geweldig belangrijk. Ze hebben er zelfs nog een heleboel wetten bij gemaakt. En als je de wet kent, dan weet je pas wat zonde is. Weet je waarom de Heer Jezus dat verhaal aan de mensen heeft verteld? Om hen iets te leren. De Heer Jezus zegt, zoals de goede herder voor zijn schapen zorgt, zo wil ik voor jullie zorgen. Ik ben de goede herder. Bij mij zijn jullie altijd veilig.

Wat een prachtig verhaal, hè? De Heer Jezus is natuurlijk geen echte herder met echte schapen. En de mensen zijn natuurlijk ook geen echte schapen. Maar ze zijn wel vaak net zo eigenwijs en ongehoorzaam als dat ene schaap Zwartkopje. Toch houdt de Heer Jezus net zoveel van ons als de goede herder van Zwartkopje en de andere schapen. Daarom heeft Jezus dat mooie verhaal verteld. Dan vergeten we nooit meer dat de Heer Jezus altijd voor ons wil zorgen. Als we ongehoorzaam zijn geweest, mogen we toch weer bij Hem terugkomen. De Heer Jezus is wel verdrietig als we verkeerde dingen doen, maar als we er spijt van hebben, vergeeft Hij het ons altijd.

Weten jullie hoe laat het is? Kijk maar eens op de klok. Het is weer tijd om te stoppen. Maar met zo'n mooi verhaal vliegt de tijd voorbij. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Zitten jullie volgende week weer aan de radio? Voor ik het vergeet, een fijne zondag en een plezierige week.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar...
2: wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS.

hele goede avond, luisteraars. Fijn dat u radio of internet weer heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om vanavond naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Van harte welkom allemaal. Ook onze trouwe luisteraars uit de Talma, Kompas en het Dok. En natuurlijk onze vele luisteraars buiten Urk ook allemaal van harte welkom. En we hopen natuurlijk dat u vanavond weer zult genieten van de mooie psalmen en geestelijke liederen. Dus we gaan beginnen met de verzoekjes en dat betekent dat u kunt bellen. Voor alle zieken, eenzamen, jarigen en allen die een bemoediging nodig hebben. En voor onze babes, bessies, opa's en oma's. Ons telefoonnummer is 68 89 10. Vanavond zit mijn moeder Henny en Zuzaagje weer klaar om uw verzoekjes aan te nemen. En u kunt ook naar ons mailen naar ziekentroost@urkfm.nl. Vanavond zal Pieter de techniek gaan verzorgen en Klaas Hendrik zal ervoor zorgen dat uw verzoekje weer in systeem komt te staan. Maar we lezen natuurlijk eerst een mooi gedicht. En dan komt deze uit een boekje van M.A. Groeneweg de Reuver. En er staat boven graven en bouwen. En we wensen u allen een gezegende en luisterrijke avond toe.

Welke dwaasheid toch, als bij het bouwen van een huis niet goed wordt opgelet. Als de woning met blind vertrouwen in jezelf op zandgrond wordt gezet. Gaan dan felle regenbuien komen en slaat de hardwind de regenstromen tegen deze wankele woning aan, hij zal zonder fundament vergaan. Hij is wijs die in blind vertrouwen doet wat Jezus in zijn woord ons zegt. Graven gaat hij voordat hij gaat bouwen. Het fundament komt op een rots terecht. Slaan dan nu de stormen en de regen tegen het huis, dan zal het niet bewegen. Wie bij het graven deze rotssteen vond, bouwt zijn woning op een vaste grond. Wie zijn levenshuis op zand blijft bouwen en de stormwind brengt hem in de nood, heeft geen rots waarop hij kan vertrouwen. Eel zijn huis stort in, straks bij de dood. Hij alleen, die heel zijn levenshuis bouwde op de rots, zal veilig wezen. Die op Jezus steunt, hoeft niet te vrezen. Het huis staat vast, straks komt hij eeuwig thuis.

Rots der Eeuwen. En dit werd gezongen door Soli Deo Gloria. We gaan beginnen met ons eerste lied. En dat gaan we draaien voor Lammert Post uit Bodegraven. En hij is van Lammert en die wil graag een lied voor Hendrik en Anita. Want Hendrik die is jarig geweest. Nou Hendrik, nog van harte gefeliciteerd natuurlijk. En Lammert, de hartelijke groetjes ook aan de rest van de bewoners. En nou, ik denk dat je na dit lied, want ik hoorde dat je heel moe was. Dus dat je lekker op bed gaat. Dus alvast genacht naar dit lied. En dan kun je lekker gaan slapen. Dus we gaan luisteren naar Psalm 134. En daarvan vers 1, 2 en 3. En dat wordt gezongen door Crescendo.

Voor Jannes en Willy, die morgen hun beide verjaardagen hopen te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst, samen met jullie dierbaren. En ik krijg je van de broers, zwagers, zus en schoonzussen. En natuurlijk ook namens het team van Zieke Troost alvast een hele fijne dag. En we gaan luisteren naar Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 7. En dat is een samenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen.

voor alle luisteraars en het team van Zieke Troost een hartelijke groet van Puk en Marianne. En jullie natuurlijk ook de hartelijke groeten en een fijne avond. En we gaan luisteren naar de Urkermannen met het lied De Heilige Stad.

Voor meneer Meijer uit Emmeloord in de Golfslag. Meneer Meijer, een hartelijke groet vanuit de studio. Met het mooie lied. Diep, o God, in stof gebogen. En dat is een samenzang vanuit de schuilplaats.

Een bemoedigend lied voor de familie Hoekstra-Bakker en voor Karin Schraal-Hoekstra. En voor jullie psalm 56 en daarvan de versen 5 en 6. En dat is een samenzang met bovenstem uit Ginnemuiden.

voor mijn collega Marianne. En die krijgt Marianne van Aagje. En we gaan luisteren naar het lied Een toekomst vol van hoop. Met een solo van Johannes Hoefnagel. Met Halleluja. Nee.

voor alle zieken, eenzamen en bedroefde mensen en het team van Ziekentroost, die krijgen dit lied ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Post met het lied Het scheepje van mijn leven.

dan sta ik zingend aan het roer, mijn hart vol dankend stof. Dan juich ik en dan zingt mijn mond een

Voor dominee en mevrouw Bos en voor dominee en mevrouw Bredenhof. En die krijgen dit lied namens de hervormde gemeente De Ark. En we gaan luisteren naar het Ongeroens met het lied Dit is het Evangelie Woord.

Voor Grietje en Lub Korf, van harte gefeliciteerd van de kinderen van Hendrik en Marij. En die hebben aangevraagd voor jullie Psalm 68 en daarvan de versen 16 en 17. En er wordt gezongen door Halleluja.

Voor Yvonne en Nettie, Klaasje Woord en Ida Bos. Een hartelijke groet van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Ben reizend naar die stad.

Voor Mientje Zwaan en de kinderen en Jenny van Meindert en Klaas van der Meer en de kinderen en voor Dub en Nelly en Tjeerd en de twee meiden. Die krijgen dit lied ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar de Urkerzangers met het lied Nader mijn God tot u.

Het volgende lied is voor het team van Zieke Troon. Die krijgt de groeten van meneer Meijer uit de Golfslag in Emmeloord. Nou, meneer Meijer, hartelijk bedankt voor je mooie verzoek. En natuurlijk de hartelijke groeten vanuit de studio hier. En zoals beloofd, we zullen kijken dat we volgende week even tijd maken om even bij je gezellig weer langs te komen. En je hebt het mooie lied aangevraagd, Wat de toekomst brengen mogen. En het wordt gezongen door het Sion Mannenzanggroep uit Katwijk aan Zee.

Ik heb voor vanavond even een stukje opgezocht uit het boekje van Annie Verdoman. En er staat boven, misschien wel daarom. De wijkzuster kwam iedere dag langs om haar te helpen. Ze was ernstig ziek. En de laatste dagen was ze nauwelijks meer aanspreekbaar geweest. Onder de pijnstillende medicijnen. Zoveel dat ze ervan in de war raakte. En daarom had de dokter de medicijnen wat verminderd. En nu was ze weer helder. Alleen met de helderheid kwam ook de pijn weer terug. Waarom moet dit nou, zuster? Vroeg ze. Waarom mag ik niet gewoon wat liggen soezen en langzaam inslapen? Weet u dat u nogal in de war was de laatste dagen? Jawel, maar wat geeft dat? Ik weet toch wel dat ik ga sterven. En ik ben er niet bang meer voor. Maar het was de eerste keer dat ze er zo openlijk over praatte. En de zuster zette haar horloge en de rij patiënten die ze nog lang moest even uit haar gedachten. Bent u er wel bang voor geweest? Eerst wel, ja. Ik zag er tegenop. Tegen die donkere tunnel van de dood. Maar nu weet ik dat ik niet alleen hoef te gaan. Er gaat iemand met me mee die veel sterker is dan ik. Jezus. Hij heeft ook voor mij de dood overwonnen. En daarom ben ik er niet meer bang voor. Verwonderd luisterde de zuster toe. Was dit dezelfde vrouw die altijd zo moeilijk kon uiten wat er in haar hart leefde? Maar weet u, zuster, waar ik het zo moeilijk mee heb? Waarom mag ik nu niet meteen gaan? Waarom moet ik nu die laatste dagen nog zoveel pijn lijden? Dat begrijp ik niet. Ik ben toch klaar om te gaan? Ik weet dat Jezus bij me zal zijn. Waarom roept God me dan nog niet? Misschien, de zuster aarzelde om het te zeggen, maar ze zei het toch. Misschien wel om mij. Misschien wel om ons. Om de mensen die voor u zorgen. Om aan ons iets van de liefde van Jezus te laten zien. Hij bleef een poosje stil. Ja, zei ze toen, misschien is het wel daarom. Met een brok in de keel reed de zuster naar de volgende patiënt. Geen gemakkelijke baas. Hij zou vast niet best te spreken zijn dat ze zo laat was. Maar dat had ze er maar voor over. Het viel mee. Nou ja, zei hij toen ze vertelde dat ze eerst bij een ernstige zieke patiënt was geweest, waar ze echt niet eerder weg kon. Nou ja, als u dan maar wel even mijn nagels doet. Zo gaat dat in het leven. Het ene moment vang je een glimpje van de hemel op en het volgende moment zit je nagels te knippen. En het heeft nog met elkaar te maken ook. Het een geeft je uithoudingsvermogen voor het andere. Die zieke mevrouw heeft niet geweten dat zij de aanleiding was dat de wijkzuster bij de volgende patiënt haar werk anders dan anders deed. En toch was het zo. Waarom moest mij dit overkomen? Waarom moest dat nu zo? Waarom? We kennen de vragen allemaal. Maar soms, heel soms, zie je iets, nee, misschien niet van het daarom, maar wel van het geheim dat achter het waarom schuilen kan. Een vrouw die zich nooit uiten kon, laat aan haar omgeving iets van Jezus zien. Een kijk. Een wijkzuster buigt zich daarna glimlachend over de voeten van een lastige patiënt. Een demente bejaarde, helemaal in de war, straalt ineens iets van een diepe vrede uit haar doffe ogen, als ze voor de radio een lied van vroeger hoort. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En haar kleinzoon, die gisteren nog tegen zijn moeder zei, ik snap niet waarom oma maar voort blijft moeten leven, dit kun je toch geen leven meer noemen? Denk verwonderd, toch heeft ze iets, iets dat ik misschien wel mis. De rest van de dag is hij opmerkelijk stil. Een moeder laat aan haar buurvrouw een foto zien van het graf waar haar jongen van 17 is begraven. Veilig bij Jezus staat er op de steen. Later merkt ze dat de buurvrouw haar een beetje ontwijkt. Zou ze door geraakt zijn, maar niet geraakt willen worden? Waarom? Nee, ik geloof niet dat God pijn en verdriet als een soort noodlot over ons beschikt. Maar wie hem lief heeft,
mag wel ervaren dat hij ons leven in zijn handen houdt en er iets goeds mee kan doen. Zelfs met de pijn, zelfs met het verdriet. Iets goeds voor onszelf en voor anderen. En niet alleen in de donkere tunnel van de dood zal Jezus erbij zijn en onze hand vasthouden, maar ook in het leven zal hij dat doen. Hoe moeilijk het ook is, hij zal er zijn. Als wij geen stap meer zetten kunnen, zal hij ons dragen. Hij draagt ons door de diepte heen, van dag tot dag. Maar dat ervaar je pas als je met hem op weg gaat, van dag tot dag.

droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind,

voor Ente en Loes en Albertje en Inkie. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met Psalm 138 en daarvan de versen 1 en 4.

Voor alle luisteraars en het team van Ziekentroost, die krijgen dit mooie lied aangeboden van Piet en Jannie Sloopweg. Nou, Piet en Jannie, natuurlijk de hartelijke groeten vanuit de studio. En fijn dat jullie vanavond weer meeluisteren. En we gaan luisteren naar Psalm 119 en daarvan de versen 53 en 56. En dat wordt gezongen door het interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo uit Ede.

voor Ditty en de kinderen, Nanny en de kinderen, Hendria en de kinderen en vader Zoer en Trientje van de Heuvel. Jullie krijgen dit lied ter bemoediging van Teun en Ali. En we gaan luisteren naar het Urker Gemengkoor Emmanuel met het lied Heer, ik kom tot u.

Voor Puk en Marianne, voor Trace en voor Attie en Barry, Geertje en Trientje en Jenny van Meindert. Jullie krijgen de hartelijke groeten van Marie. En we gaan luisteren naar Crescendo met het lied Als geen nood gezeten.

Voor alle mensen die het moeilijk hebben en voor het team van Ziekentroost en voor Gerre Broekhuizen uit Kampen. En we gaan luisteren naar het lied Er ruist langs de wolken. En dat wordt gezongen door het dameskoor Laus Deo.

Het volgende lied gaan we draaien voor Johan van mij. Die wordt maandag geopereerd aan zijn schildklier. En daarom bemoedig het lied van je kinderen en van mij natuurlijk. En we gaan luisteren naar Psalm 43. En dat wordt gezongen door het jongerenkoor Jichdeljahu.

Ja, luisteraars, we zijn alweer toegekomen aan ons laatste verzoek van vanavond. En dan wil ik daarop met elkaar afsluiten uit 1 Timotheus 1 en daarvan de versen 18 tot 20. En dat laatste verzoek gaan we draaien voor de gemeente Maranatha. Een muzikale groet van de gemeentekring De Schakel. En we gaan luisteren naar mijn vader Kees Bos met het lied Moet ik gaan met lege handen.

1 Timotheus 1, de versen 18 tot 20. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde goede strijd strijdt. Houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welken is Hymenaeus en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Er was eens een houthakker die opdracht kreeg een perceel bos om te hakken. Hij begon ijverig en gaf al zijn krachten. Alleen, het was het verkeerde bos. Het dienen van Christus vraagt ook ijver en inzet. Maar daarmee kun je de verkeerde kant uitgaan en verkeerde dingen doen. Zoals in Efeze. Veel discussie en weinig vrucht. Timotheus krijgt daarom van Paulus een ernstige en dringende oproep om zelf het rechte spoor te gaan en de goede strijd te strijden. Hij is voorganger en voorbeeld. Het is de strijd waarvan hij geroepen en bevestigd is. Verleid worden om je energie te steken in de verkeerde dingen in de kerk ligt altijd op de loer. Denk aan dingen die niet gaan over een heilig leven voor de Here en in strijd met de zonde, uit liefde tot God. Tallozen worden verleid. Paulus noemt Hymenaeus en Alexander. En vandaag zijn het weer anderen. Ze vertrouwen niet op de Here, zoals blijkt uit hun leven. Ze strijden wat af, maar verkeerd. Ze hebben hun geweten het zwijgen opgelegd. Sluiten compromissen met de wereld en met de zonden en gaan zo een eigen gang. Maar dan kom je verkeerd uit. Leef gehoorzaam naar Gods woord. Dat geeft strijd, maar dat is wel de goede strijd.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan een einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u weer hartelijk bedanken voor het luisteren en het aanvragen van de verzoekjes. En zo de Heer het wil en wij leven, tot volgende week donderdag. Namens het team van Ziekentroost nog een fijne avond en voor straks een hele goede nachtrust. En we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
1: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
0: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Familie, volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: Op Muziekland, dat kan.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er